0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: first time.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lars Militia met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind en het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: BNL On Tour komt naar het Dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL On Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
3: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
2: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Die plekken is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
4: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
2: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0 en Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A44 is dicht tussen Den Haag en Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Daardoor staat de file op de A4. Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp. 18 minuten vertraging. En op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep. 8 minuten.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin. Goedemorgen.

0: dinsdag 23 juni een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. Door Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, moeten we die dan ook nog een keertje draaien op hun verzoek? Of
0: zeker,
1: laat het gewoon bij één keer?
0: Nee, we gaan dit kwartiertje radio de komende 2 uur herhalen. Ach ja, er zijn wel eens DJ's geweten in het verleden die vonden dat dan grappig om één liedje dan 600 keer te draaien achter elkaar.
1: Oh ja, daar ben ik zeker ook wel een keer bij geweest, hoor.
0: Heb je dat ook een keer gedaan?
1: Dat was
0: vind ik zo amateuristisch.
1: Ja, ik heb het niet zelf gedaan, maar het was het programma voor mij. Ja. Dat deed dan een hit van Gerard Joling. Echt 6 keer, 7 keer achter elkaar draaien.
0: Nee, ja, maar dat is toch voor jezelf leuk, maar niet voor als je in de auto zit en je bent het luisteren.
1: Ja, die hadden er maar mee te doen, denk ik. Wij gaan het niet doen, oké?
0: Okay? Nee, heel goed. Het nieuws uit je eigen buurt en natuurlijk de rest van het land en de groegemeente. We beginnen even met code oranje. Vanaf morgen geldt dat in Zuid-Holland vanwege de hitte.
1: Ja, het wordt ook weer goed warm. Echt temperaturen van boven de 30 graden zijn voorspeld.
0: Nou, ruim boven de 30 graden. En code oranje vanwege het weer, vanwege de warmte, dat is vrij uniek. Kijk, code geel, dat kennen we wel. Hè? Het wordt wat langer warm, allemaal prima. Maar nu is het echt code oranje. Dus ik ben heel benieuwd. Er worden in ieder geval vrijdag temperaturen van boven de 35 graden verwacht.
1: Ja, het is vandaag zou het nog de 30 graden gaan halen. En dan denk je van, oeh, dat is wel warm. Maar dat is eigenlijk zo'n beetje het lichtst wat we gaan hebben deze werkweek. Want vanaf woensdag 34, dan donderdag 33 en vrijdag wordt nu 36 ongeveer voorspeld. Hier bij ons in de regio.
0: Ja, daarom niet in Zuid-Limburg of zo, waar het altijd of warm of nat of koud is.
1: Nee, ik denk dat de Vaalse Berg gewoon in elkaar smelt dan deze week. Het hoogste punt komt er ergens anders te liggen.
0: Lava, denk ik. Ja, dat kan niet anders. Nou, hou je een beetje rustig. Zoek een koele plek op, bijvoorbeeld de supermarkt of zo.
1: Ja, zo. Dat was het laatste. Mijn vrouw die was even boodschapjes doen in de winkelstraat in Leiden.
0: Ja.
1: En die kwam daar inderdaad ook in Albert Heijn heel veel mensen tegen die enorm niet aan het shoppen waren. Dus die zijn gewoon de supermarkt ingegaan omdat het daar lekker koud is.
0: Is
1: en
0: dat
1: vervolgens,
0: echt?
1: En volgens daar een gewoon ding? Een kwartier staan hangen of zo. En af en toe even een productje kijken. En dan,
0: nee, doe ze.
1: Dus ja, gewoon echt soort van, die hebben afgesproken in de supermarkt. We gaan daar lekker hangen.
0: Echt?
1: Ja, het is de enige plek in Nederland met airco's.
0: Ja, maar ik vraag me dan af, dan denk je, oh ja, ik ga naar de supermarkt, ik heb niks nodig, maar ik ga even staan koelen of zo. Maar ze hebben daar toch ook gewoon een zitje met koffie in al die supermarkten tegenwoordig, dat ik er toch al ga zitten?
1: Nee, dat is al lang weg. Sinds corona is dat eigenlijk niet meer een ding. Gratis koffie, supermarkten gratis wat geven, ben je goed.
0: Ja, dat is ook wel waar. Is dat allemaal weg, joh?
1: Ja.
0: Dan weten jullie koffie. Gelijk hoe vaak ik in de supermarkt kom. Ja, ik den er altijd.
1: Hoe duur is een pak merk? Melk?
0: 6 euro? Nee. Ja. dat vind ik altijd wel grappige testjes, hè?
1: Ja.
0: Dan gaan ze dus echt aan BN'ers of mensen die een beetje los van de werkelijkheid staan. Dan gaan ze dus vragen, inderdaad, wat kost een pak melk?
1: I don't know, $12?
0: Nee. Ja, nou, volgens mij rond een euro als je het huismerk hebt.
1: Nou, ik vind, ja, klopt.
0: Ja, nee, ja. Ja, vertel mij wat een pak melk kost. Ja. En als ze in de aanbieding zijn, dan zijn ze goedkoper.
1: Ik weet niet, Mr. Big Box van de ochtendshow. Over ochtendshows gesproken. In de radiowereld is er een grote ochtendshowverschuiving. En wij hebben er niks mee te maken.
0: Nee, vind ik wel, nou ja, dat weet je nog helemaal niet.
1: Nee, dat is waar.
0: Nee, wat is het? Er gaan er twee weg. Van Radio 2 naar Radio 10, volgens mij.
1: Ja.
0: Want Gordon is eruit gezet.
1: Ja, Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten, die nemen de ochtendshow over op Radio 10. Dus die groene. Die gaan daar aan de slag, omdat Gordon het eigenlijk niet meer zou trekken.
0: Het transferseizoen is weer begonnen.
1: Ja, precies. Ja. Midden in het WK.
0: Dus mijn nummer kan je gewoon vinden op online. Moet je even googlen en dan kan je gewoon een belletje doen. Kom maar met een leuk aanbod.
1: Ja, dus 24 juli is de laatste show van Jan-Willem en Jeroen. Dus als toevallig de 25e of de 26e, 27e Mark hier niet meer is, dan weten we waarom.
0: Ook een sollicitatie. Ja. Ja. Nee joh, ik zit er dol. Ik vind het veel te leuk hier. En Sales Forum voor Democratie statenlid Martin Bos, die heeft even een beetje gebruik gemaakt van belastinggeld. Laten we het daar ophouden. Hij heeft 117 etentjes gedeclareerd. Dat deed hij in naam van de fractie van Forum voor Democratie. Etentjes zijn volgens de politicus geschikt om met elkaar van gedachten te wisselen. En ze hebben dus onderzoek gedaan bij Omroep Zeeland. Want daar zit hij. Daar zie je dus op een gegeven moment een bonnetje. Daar staat er dus een hele dikke vette steak op. En een carpaccio als voorgerecht en als nagerecht. Ook iets met vlees, alleen maar vlees en zo. En dan stond erbij vergadering om het te hebben over de stikstofproblematiek. Dat kan je wel opwegen.
1: Nee, verstandig. Oh, nou, dat is lekker democratisch ook.
0: Ja, ze gaan nu wel Provinciale Staten is dat in dit geval. Die moet elkaar controleren of die gelden goed worden besteed. Maar dat is niet helemaal lekker gelopen, volgens mij.
1: Nee, ik kijk nog een keertje terug in de, in de bonnetjesaffaire.
0: Ja, maar dat is allemaal afgetikt en dat is allemaal wel weer prima. Nou, ja, voor de toekomst kunnen we daar wel wat van leren. Het gaat uiteindelijk om 10.000 piek. Dus,
1: jeetje.
0: De gemeente Leiden vraagt aandacht voor illegaal sekswerk. Als studentenstad ziet Leiden de afgelopen jaren juist in de zomermaanden een piek in signalen van illegaal sekswerk vanuit dit soort verblijven. Leiden is extra alert op illegaal sekswerk in studentenwoningen en toeristenverblijven.
1: Heeft dat iets met de studenten? Hebben dat? Zou dat dan? Hè? Ik snap de raad is niet helemaal.
0: Ja, de studenten, denk ik. Hè, die studenten die zijn misschien bij papa en mama een aantal maanden in de zomer. En dan staat die studentenwoning leeg. Misschien wordt dat dan aan een kennis of zo overgedragen, de sleutel. Dat denk ik, hè?
1: Ja, ik dacht, wat bedoel je nou? Omdat het in de zomer de studenten er dan niet zijn, dat er daardoor in één keer veel meer sekswerk nodig is, omdat die dat allemaal door het jaar heen doen. Ik dacht, je dat bedoelde. Dat vind ik een gekke correlatie.
0: Nee, de gemeente die gaat dus het in de gaten houden.
1: Nee, leegstaande pandjes. Of lege pandjes of onderhuurders die het dan...
0: Ja, oké,
1: dat klinkt logisch. Nou, houd het goed in de gaten, want het zou toch jammer zijn als jouw oude kamer, of jouw kamertje, in de zomer wordt gebruikt voor mensenhandel.
0: Ligt eraan hoeveel ze betalen.
1: Nee, dat wil je nog steeds niet op je geweten.
0: Nee, dat denk ik
1: niet. Gemeente.
0: Illegale seksshop. Nee. Voorbijganger zag gisterochtend een verlaten auto in het water langs het Klinkerbergplat in Oegstgeest. De politie werd gewaarschuwd en kwam ter plaatse. Staat te lezen op onze website centraalplus.nl. De bestuurder die is verdwenen. Een fotootje vind je dus online en in de app.
1: Ja, heb jij jouw babyblauwe / grijze hatchback kwijtgeraakt?
0: Ja.
1: Toevallig in het water, haal hem even op.
0: Straks in de ochtendshow gaan we het hebben over het dorpsfeest in Zoeterwoude. En ook nog even een gesprekje met Rutger van Barneveld. Dat en nog heel veel meer in deze editie van de ochtendshow.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: De reden draaien voor nog Rihanna, Kanye West en Paul McCartney met 4, 5 seconds. Tijdens de Centra Plus ochtendshow. Het is 7:50 op deze dinsdag 23 juni. En het is lekker weer buiten.
1: Het is nu nog eigenlijk heel aangenaam. Dus als jij gaat naar je werk gaat, dan kun je...
0: Nou, ik vond het koud vanmorgen. Nou ja, koud is een groot woord, maar ik liep de deur uit en dacht ik...
1: Het is een keertje niet heet. Nee, dat. Ja, want de afgelopen dagen is het natuurlijk wel heet geweest. Nee, ga lekker fietsen naar je werk vanochtend, als je toevallig moet. Want het is nog hartstikke heerlijk. Op de terugweg naar huis om 5:30 is het vast een heel stuk warmer.
0: Ja, maar ja, dan ga je naar huis dus niet erg.
1: Nee, dan kun je gelijk douchen.
0: Ja, dat ja. Er is een feestje binnenkort. Namelijk het dorpsfeest in Zoeterwoude. Vanaf
1: feestje.
0: Donderdag gaat dat beginnen tot en met het einde van deze week.
1: Dat is een flinke partij.
0: Een grote bijeenkomst.
1: Ja.
0: Het dorpsfeest in Zoeterwoude. Dus ze zijn druk bezig met de opbouw. En het is wel grappig, want iemand in het bestuur, Mathieu Paardenkoper, die had even een Facebook-filmpje gemaakt. Luister even mee.
2: Het is maandagavond. En nou ja, zoals jullie kunnen zien, de tent staat. Vanmorgen om 7:00 zijn ze begonnen. En we hebben weer dezelfde mooie tent als die we vorig jaar ook hadden. Waarbij we weer een mooi feest kunnen gaan organiseren. Lekker buiten het terras. Als het warm is en dan gaat het worden, dan gooien we de hele zijkant gooien we open. Aan de andere kant gooien we de tent open. En dan kan het lekker doorluchten. We hebben ook een nieuw tentje. Daar komt de sluspuppies. Kan je daar gaan krijgen. Links ervan, daar komt de buitenbar. En aan de rechterkant, daar komt donderdag. Komt de gemeente, komt daar de muziektent brengen. En dan krijgen we op het midden van het veld. Zie je nu niet, maar die komt ook nog. Daar krijgen we een grote ronde tent van 10 meter voor schaduw. En we gaan natuurlijk nog veel meer schaduwplekken creëren. Want dat gaat de komende dagen, als geen nieuws, gaat het ongelooflijk warm worden. Nou, volgende update waarschijnlijk morgen.
0: Nou, vind ik geen nieuws, zegt hij dan. Nou, vind ik wel dat het zo heet wordt. Maar ze gaan mooie schaduwplekken maken.
1: Ook niet al te veel suipen dan, hè, op zo'n...
0: Suipen.
1: Ja, want dat kan zo hard uit. Ik heb ooit een keertje, de eerste keer dat ik...
0: Oh, nou komen de verhalen.
1: Op een zonnevakantie ging... Na 3 dagen een beetje all inclusive lopen drinken.
0: Aan de briefjes.
1: Waren we een beetje klaar mee. En ging ik met 2 andere mensen gingen we een stukje tennissen. En die andere, ja, losers, waren gewoon lekker zitten zuipen. En die hebben we dus iedere keer als we langs liepen, werd de toren steeds hoger van lege glazen.

0: werkt het dus niet zo goed.
1: Ja, prima.
0: Ja, nee, ja. Jij zit volgens mij niet zo heel, sowieso niet zo heel vaak in de zon.
1: Ik zit niet in de zon, nee. Ik ben per ongeluk wel eens buiten.
0: Ja.
1: En dan
0: maar jij bent gewoon wit. Rood.
1: Nee.
0: Nee, word je
1: wel
0: bruin?
1: Ja, ik kan heel snel bruin worden.
0: Okay, goed smeren dus.
1: Ja.
0: Dit is de Centraal Plus ochtendshow met nu Harry Styles en Dance No More.
2: Dit is Centraal Plus. Ook via

0: Harry Styles en Dance No More tijdens de Centra Plus ochtendshow.
1: Ja, dans jij nog wel eens dan?
0: Zeker.
1: Oké, okay, gelukkig. Dan gaat het niet over jou.
0: Nee, ja, zeker niet.
1: Waar dans jij dan?
0: Ga je dans niet.
1: Vroeg me dus af, ben je dan een kroegdanser of een beetje een clubdanser? Of...
0: Ik hang altijd aan de bar.
1: Ja, maar, ook nooit een los dansje ergens? Of dat je denkt, juist een georganiseerde salsa of stijldans? Is dat wat voor jou?
0: Nee.
1: Helemaal niks?
0: Nee, jij wel?
1: Nee, niet georganiseerd. Maar ik vind het dan wel eens leuk als ik dan net inderdaad een glaasje witte wijn op heb. En dan, ik was laatst op een bruiloft. Ja. Dan als iedereen gaat dansen en er komt een liedje op wat ik leuk vind, dan ga ik wel bewegen. Dansen is een groot woord.
0: Ja, bewegen. Maar bij mij denken ze dan dat ik een toeval heb.
1: Ja. Ja. Nou, dat kun je ook oefenen. Ben, of ken jij een dansleraar?
0: Nee, gaan we niet doen. Het is de Centra Plus ochtendshow met straks nieuws, weer en verkeer. Eerst, jij zegt net, ja, maar dit is geen zomerliedje.
1: Maar nee, toch maar jij bent ook zo'n banale iemand die dat alles wat Spaans is gelijk zomer. Dat is zo'n slechte correlatie.
0: Oké, nou hier een beetje kerstmuziek dan.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De nieuwe wethouders van de gemeente Oostgeest zijn gisteren bekendgemaakt. Alfred Bus zet zijn werk voort als wethouder voor D66. Melanie van Driel verruilt haar rol van fractievoorzitter voor die van wethouder voor Pro. En Jan Nieuwenhuis keert na 4 jaar afwezigheid terug als wethouder voor het CDA. Bus neemt de portefeuille ruimte en economie, inclusief centrumvisie, lange voort op zich. Van Driel krijgt de portefeuille sociaal domein, duurzaamheid, inclusief het zwembad. En Nieuwenhuis zal zich de aankomende 4 jaar bezighouden met financiën en jeugdzorg, inclusief de nieuwbouw of vernieuwbouw van scholen. Het Nederlands kampioenschap kamelenrace keert terug naar Leiden. Op zaterdag 24 oktober gaan de ballen weer rollen tijdens het nationale kampioenschap. Op de steenschuur strijden teams, individuele deelnemers en kinderen uit heel Nederland om de titel Nederlands kampioen kamelenrace 2026. Voor veel mensen is de kamelenrace een bekend spel van de kermis. Deelnemers laten daarbij een kameel vooruitgaan door balletjes in een gat te rollen. Na een eerste editie keert het kampioenschap dit jaar terug naar Leiden. Bibliotheek Oostgeest zoekt kunstenaars die hun werk willen exposeren in de bibliotheek. Het gaat om kunstenaars uit de regio die hun werk willen laten zien. Elke 3 maanden krijgt nieuw talent de kans om de schilderijenwand en vitrines te vullen met schilderijen, foto's en handwerk. De expositieruimte bevindt zich in de leeshoek van de bibliotheek en biedt plaats aan 10 tot 20 werken. Kunstenaars die hun werk willen laten zien kunnen zich aanmelden via expositieoestgeest@bibliotheekbollestreek.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 2 en komt uit het oosten. In de regio wordt het vandaag 29 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. We beginnen op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkerhout en de knooppunt Burgerveen. Daar is de weg dicht. Dat duurt nog ergens tot in juli. Daardoor is het behoorlijk druk op andere wegen. Bijvoorbeeld op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp. 29 minuten vertraging. En dan iets verderop A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep nog eens 10 minuten. Dan de N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen de Keukenhof en de aansluiting met de N207, 10 minuten vertraging. En de laatste, de N209, Rotterdam richting Hazerswoude. Tussen de afrit Boskoop en de aansluiting met de N11, 4 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu, meer muziek voor jou.

0: Connect en Soldier On tijdens de Centraal Plus ochtendshow op deze dinsdag 23 juni. En ik heb even een fragmentje ergens vandaan gehaald.
1: Waar vandaan?
0: Ja.
1: Een hele speciale bron van
2: het systeem.
1: Hele vreemde mensen. Een Rudo en Elmar.
0: Ja, als ik tegen jou zeg Rutger van Barneveld, wat zeg jij dan?
1: Oh, dat die man van de zomerhit.
0: Yes, jij snapt hem. De Ik geloof in mijn ster van Barneveld breekt 5 jaar na de serie waar hij in zat. Eindelijk door met een zomerhit. Gaat nu op social media best wel viral. En iedereen is er helemaal hysterisch van. Het gaat om zijn nieuwe liedje Zwoele Zomernachten. En daarmee heeft hij dus een zomerhit te pakken. Rudo en Elmar van de Koffieshow die hebben hem even gebeld. Laten we gewoon volgen.
3: Hey, hallo, met Rutger.
4: Ja, Rutger, met Rudo en Elmar hier, de Koffieshow.
3: Hey.
2: Goedemorgen.
4: Wat ben je allemaal aan het
3: doen? Goedemorgen.
4: Je bent nu op een soort van honeymoon. Maar wat is er aan de hand met Zwoele Zomernachten, jongen?
3: Ja, het is geen idee, mannen. Ik weet niet wat mij overkomt in Nederland. Ik zit zelf nou met mevrouw in het mooie Torremolinos.
2: Oh, ik dacht Italië.
3: Om nog 1 dagje te genieten. Nee. Wij waren van de week waren we met de bevers mee. En deze reis hadden we al een halfjaartje geboekt staan. Dus we dachten, ja, we gaan toch maar even 4 dagjes weg. Maar terwijl ik hier zit, ontploft het in Nederland. Het is bizar wat er gebeurt, mannen.
2: Is toch ongekend eigenlijk? Had je dan niet liever nu in Nederland willen zitten? Ja. En dat je dat had willen meemaken van dichtbij?
4: Jeuken je handen niet?
3: Ja, tuurlijk jeuken mijn handen, tuurlijk. Elke minuut, elke seconde. Maar ja, weet je, man, ik heb ook een privéleven. En het is ook heel belangrijk die tevreden te houden. En zeker met de tijd die er nu aankomt, ben ik heel blij dat we deze 4 dagen eventjes hebben.
4: Zie je de boeking al toenemen dan?
3: Ja, het is echt gekkenhuis, man. Het is echt... Ik durf wel te zeggen... Kijk, toen ik Helena scoorde... Dat was natuurlijk in de coronatijd. Dus toen kon ik het niet zo goed peilen. Maar nu weet ik wel wat iedereen meemaakt... die echt een vette hit scoort.
2: Ja, wat verwacht je dan dat er nu de komende maanden allemaal gaat gebeuren? Wat gaat er nou echt op je pad terechtkomen?
3: Mannen, ik heb echt geen idee. Ik heb echt werkelijk geen idee.
2: Andere vraag dan, maar goed. Ben je er klaar voor en heb je er zin in?
3: Ik ben er zeker klaar voor. Ik heb er ontzettend veel zin in.
4: Ik weet waar de vraag van Elmer over gaat. Volgende week zondag sta je in Zoeterwoude bij de Tour.
3: Ja, dat klopt. Ik sta bij jullie op de Tour in Zoeterwoude inderdaad. Bij het dorpsfeest. Ja, daar heb ik ontzettend zin in. Daar heb ik altijd zin in.
4: Hoeveel keer ga je hem zingen?
3: Maar nu nog extra veel zin in. Ja, ik denk dat het aan het publiek ligt. Maar ik denk als het aan het publiek ligt dat hij 4 keer voorbij komt.
0: Kort interviewtje Rudo en Elmar met Rutger van Barneveld. Dus die dus zondag in Zoeterwoude staat bij het dorpsfeest.
1: Ja, dat er maar geen dooien mogen vallen als hij deze hete hit 3 keer achter elkaar zal gaan doen.
0: Nee, 4 keer.
1: 4 keer.
0: Zullen we draaien?
1: Ja, is goed.
0: 1 keertje.
1: Hè?
0: 1 keertje of vaker?
1: Op de repeat. Tot 8 uur.
0: Nee hoor.
1: Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Dit is de Centraal Plus Ochtendshow. Goedemorgen.

0: Pink en Beautiful Trauma. En daarvan Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Ja, 6 weken zomervakantie, die kunnen lang duren. Nou ja, zo heb ik het nooit ervaren in ieder geval. Maar bij ZVL 1886 zorgen ze ervoor dat kinderen deze zomer lekker in beweging blijven. De Leidse Waterpolenvereniging organiseert opnieuw de gratis zomerwaterweken in Buitenbad de Vliet. Kinderen van 7 tot en met 18 jaar kunnen zonder kosten kennis maken met waterpolo, onder begeleiding van trainers en spelers uit de Eredivisie. Even bellen met Yveske van Belkum, technisch directeur. Yveske, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: In het zwembad op dit moment?
1: Ja, ook dat nog. Ja, de jeugd is lekker aan het trainen tot 8:30. Dus ik ben heel even naar buiten gestapt tijdens de training.
0: Oké, okay, het is wel binnen trainen waar je nu stond.
1: Ja, wij zitten nu nog binnen. Dus nog twee weken volgens mij en dan gaat alles naar buiten.
0: Kijk, en over buiten gesproken. De gratis zomerwaterweken. Wat zijn dat?
1: Ja, eigenlijk een fijne manier om gewoon als je thuis bent, eventjes niks te doen, heb wel in beweging te blijven. Lekker nieuwe mensen te leren kennen. Misschien zelfs met je vrienden gewoon te komen om wat activiteiten te hebben en je niet eenzaam te voelen als misschien iedereen om je heen op vakantie is en jij even niks te doen hebt.
0: En wat is het anders dan dat je gewoon naar het buitenbad gaat en even gaat zwemmen?
1: Nou, ik denk dat het gewoon wel... Kijk, uiteindelijk zoeken we toch altijd allemaal wel iets van structuren. En het vrijzwemmen is natuurlijk hartstikke leuk. Maar dan heb je toch ook met andere mensen te maken die daar ook mogen en willen zwemmen. Dus dan heb ik het echt over spelen. Daarnaast zitten daar natuurlijk ook gewoon wel altijd kosten aan verbonden. Die niet voor iedereen mogelijk zijn. Dus ja, wat wij echt doen is gewoon lekker op een speelse manier heel veel spelletjes aanbieden. Maar ook kennis maken met een nieuwe sport misschien die je nog nooit hebt gedaan. In het buitenbad onder begeleiding. En ik denk dat dat eigenlijk de meerwaarde is. Juist ook het sociale gedeelte wordt daarmee veel meer gestuurd natuurlijk dan als je gewoon in je eentje naar het zwembad gaat.
0: En dit is niet de eerste keer dat jullie het organiseren. Voorgaande edities waren ook succesvol.
1: Ja, het is eigenlijk de derde keer dat we het nu doen. En voorgaande waren zeker succesvol. We hebben eigenlijk altijd wel tussen de 40 en 60 kinderen. Op elk moment dat we in het zwembad zijn aanwezig van allerlei verschillende niveaus. Dus we kunnen ook heel goed differentiëren in hoe oud je bent, hoe goed je al kan zwemmen of niet. En voor ieder is wat wils. En dit jaar gaan we ook er zijn ook mensen van de triathlon dit jaar voor het eerst aanwezig. Dus er is ook mogelijkheid bijvoorbeeld tot oefenen met hardlopen of met fietsen of een wissel, wat bij het triathlon heel leuk is om te doen. Dus we hebben weer genoeg leuke activiteiten op het programma staan.
2: En Yveske, dit is natuurlijk ook gewoon een mooi, echt een schoolvoorbeeld natuurlijk van even laten zien hoe het moet. Maar kom je dan ook nog wel eens kids tegen die dan denken van, dit is vet, het waterpolen, wil ik het hele jaar door doen?
1: Ja, zeker wel. Ja, zeker. We hebben vorig jaar gewoon een paar gehad die ik noem dat dan, zijn blijven hangen uiteindelijk. En met name omdat waterpolo is natuurlijk ook wel echt een sport. Ja, het maakt eigenlijk niet uit hoe groot je bent, hoe klein je bent, hoe sterk je bent, hoe misschien je nog wat kracht moet krijgen. Voor iedereen is er eigenlijk wel een rol weggelegd in zo'n team. En dat maakt het gewoon heel toegankelijk. En dat is ook waarom we het dus zo relatief makkelijk aan kunnen bieden aan iedereen in de zomer. Zolang je inderdaad maar een zwemdiploma hebt.
2: Dus het zou zomaar kunnen dat jij dus de volgende Olympisch kampioen gratis het bad in hebt gelaten in zo'n zomer.
1: Nou, dat hoop ik eigenlijk. Ja, weet je, uiteindelijk iedereen begint op een moment ergens met een sport waar hij een passie voor krijgt. En wij vinden het alleen maar heel erg leuk om juist eigenlijk in die zomervakantie waarin, gelukkig heel veel Leidse jeugd ook lekker op vakantie kan en gaat. Maar ook eigenlijk voor iedereen die dat misschien niet kan, wel mogelijkheid te bieden om wellicht een nieuwe passie of gewoon heel veel plezier te beleven in die zomer. Ja.
0: En dan zijn er ook nog eredivisiespelers aanwezig. Wat voor een uitwerking heeft dat?
1: Ja, dat is gewoon super. Ja, kijk, die kunnen natuurlijk alles al zo goed. En die kunnen gewoon mooie voorbeelden geven, maar ook inspirerende verhalen vertellen. En daarnaast zijn het gewoon allemaal superleuke trainers en coaches. Die gewoon heel goed de liefde voor de sport over kunnen brengen. Wat het natuurlijk altijd gezellig en leuker maakt nog voor de kinderen als er iemand staat tegen wie ze wel opkijken, maar bij wie ze zich ook wel snel verbonden voelen. Dat is toch anders dan dat ik met mijn toch wat oudere leeftijd aan de kant ga staan ondertussen.
2: Je vond de naderende 40 weer toch steeds enger worden? Of hoor ik dat verkeerd?
1: Nee. Ik helemaal niet. Maar kijk, uiteindelijk, ik ben wel gewoon een moederfiguur in plaats van een rolmodel voor jonge kinderen, ben ik bang.
0: Ja. En die eredivisiespelers, die kunnen dat denk ik wat meer doen.
1: Die zijn allemaal zo jong, joh.
0: Ja, waterpolo aan zich is volgens mij best een moeilijke sport.
1: Ja en nee. Ja, is het moeilijk. Ja, je moet kunnen zwemmen. Dus als je dat niet kan, wordt het inderdaad wel heel ingewikkeld. Zodra je kan zwemmen, kan er best wel snel heel veel. En daarnaast hebben we in de Vliet natuurlijk ook een gedeelte waar je gewoon kan staan. Dus daarmee kun je wel ook de kinderen die het wat zwaarder vinden om nog echt continu te zwemmen, wel andere vaardigheden en kennis laten maken met het spelletje. Zonder dat ze continu zelf ook keihard moeten werken om boven water te blijven, om het zo maar te zeggen. Dus daar zijn ook wel weer heel veel mogelijkheden voor, gelukkig, voor deze leeftijd.
0: Kijk, deelname is gratis, hè, voor kinderen. Maar ze moeten zich wel even aanmelden, hè?
1: Ja, het is heel fijn dat ze zich kunnen aanmelden via de site, zodat wij inderdaad weten hoeveel kinderen we ongeveer kunnen verwachten per dag, ook met betrekking op het trainersaantal. Maar stel dat je dat bent vergeten en je wilt toch nog meekomen, mag dat natuurlijk ook.
0: Kijk, het is redelijk vrij.
2: En dit is dus de waterpolo, hè? Je hoeft je paard niet mee te nemen voor deze.
1: Nee. Die hebben we niet nodig.
0: Yveske van Belkum van ZVL 1886. Dankjewel en veel plezier komende zomer.
1: Ja, dankjewel, hè.
3: Centraal Plus.
4: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rijn.

0: Adele en Cold Shoulder. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Zo, we moeten haast maken. Het is bijna 8 uur.
1: En nu de 1 seconde ronde.
0: Maar we gaan niet door met de show zonder de 1 seconde ronde. In ieder geval de opgave te laten hebben gehoord. Zo, in die volgorde.
2: Precies.
0: Te hebben gelaten gehoord.
2: Er zijn ergens woorden en moet je zelf in de goede volgorde zetten.
0: Zeker. Het is ongeveer de 1 seconde ronde. Het is ook een zoekplaatje.
2: Inderdaad, 1 seconde uit een track geknipt die je sowieso hoort. Helemaal naar achter. Maar wie weet heb je aan deze al genoeg. En vandaag is die vrij makkelijk. Het is echt een super iconisch nep saxofoongeluidje, kan ik je wel vertellen. Het is niet een echte saxofoon. Hij klinkt als volgt. Ja, dat is geen echtert. Maar ja, nee,
0: maar welke is het?
2: Ja, en dan op een gegeven moment gaan ze ook dan zingen. En dan zingen ze ook best wel echt heel duidelijk de titel van die track. Maar van wie is dat ook alweer? Van welke groep is dat? Het is echt zo'n lekkere 90's euro house-achtige track. En de groep komt dus uit Zweden.
0: Verrieke. Oké, nog één keer?
2: Ja. Weet jij het goede antwoord? Stuur even een mailtje naar ochtendshow@centraalplus.nl. Dus de naam van de track en de naam van de artiest of de band in dit geval. En dan maak je kans op een leuke goodiebag van onze omroep.
1: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
4: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
5: ja.
3: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
6: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
3: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is bijzonder druk, komt omdat de A44 richting Amsterdam dicht is. Het zorgt voor file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep. 54 minuten vertraging. Dan de N-wegen, de N206 Zoetermeer richting Heemstede. Tussen Zoetermeer Buitenweg en Zoetewoudendorp 4 minuten. En tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4 11 minuten. En tussen de afrit Rijnsburg en de aansluiting met de N443 20 minuten vertraging. Dan de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Abbenes en de aansluiting met de A4. 44, 6 minuten vertraging. De N208 Sassheim richting Haarlem tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 15 minuten vertraging. De N209 Rotterdam richting Hazerswoude tussen Benthuizen en Hazerswoudendorp, 10 minuten vertraging. En de laatste, de N445 Leiden richting Nieuwe Wetering tussen de aansluiting met de N446 en de aansluiting met de A4, 4 minuten vertraging.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.
8: Meer voor jou.
2: Mark en Rabin.

0: Coldplay en heel veel andere artiesten met We Pray. Het is
1: een hele kudde
0: ochtendshow.
1: Coldplay, Lil Sims, Burna Boy, Eliana en de buurvrouw Tini. Tini.
0: Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centra Plus. Mark en Rabin hier gezellig op deze dinsdag. Waarbij het zonnetje al schijnt en het Spaanse temperaturen zijn vandaag en de komende week.
1: Si, senor.
0: Así, ya. Ja, gaan we in het Spaans verder?
1: De nada.
0: Oké, de versas. Wat?
1: Si.
0: Ja, twee.
1: Porque no los dos.
0: Ja, oh, we gaan toch in het... laten we lekker een beetje lokaal blijven. Het nieuws uit je eigen buurt natuurlijk. Begin even in Leiderdorp, want er is een onderzoek naar tijdelijke woningen aan de Van der Markstraat in Leiderdorp. De gemeente en de eigenaar van de panden die kijken naar de mogelijkheden om op deze locatie tijdelijke woningen te realiseren. Het gaat om de Van der Markstraat 17 en nummer 18. De plannen richten zich op de herontwikkeling van de voormalige kantoorpanden op bedrijventerrein De Baanderij. En daar komt dus een onderzoek. Minimaal 47 woningen moeten er komen.
1: Hola, supermercado, telebancos por aquí.
0: En terwijl veel twintigers zich afvragen of ze vanavond naar de kroeg gaan of misschien naar de sportschool, neemt de 20-jarige Tieme Heringa vandaag plaats in het college van burgemeester en wethouders in een Fries dorpje, Friese gemeente. Dan te Madiel. Zo. Denk ik dat ik het even in slecht Fries vertel. Hij is voor zover bekend de jongste wethouder ooit in Nederland.
1: Iets gedaan.
0: Niet alles in Friesland is iets gedaan.
1: Nee?
0: Okay. Nee. Veel mensen reageren een beetje verrast op de nieuwe stap. Hij studeert rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en woont nog thuis. Maar hij wordt dus nu wethouder met de portefeuilles onderwijs, cultuur en jongeren.
1: Cheers.
0: Hoe moet dit programma nog verder? Ach ja, hebben we nog iets Spaans te vertellen?
1: No. Rafael Nadal.
0: Er is toch op een gegeven moment een zomerplaat geweest met een Spaanse komiek. Die heeft alleen maar random Spaanse woordjes achter elkaar gezet.
1: Zeker.
0: Welke was dat ook alweer?
1: Dat is Ricky Martin. Dale. Hoe heet hij nou ook weer? Ja, het is niet Ricky Martin. Nee, hoe heet hij? Kijk nou. Ja,
0: hier gaan we even naar op zoek, want die wil ik wel straks erbij.
1: De corazón, de muy bueno salsa, benita corazón, something like that.
0: Ja, dat ja. We gaan zo meteen even op zoek salsa tequila.
1: Ja, salsa tequila.
0: En het was niet eens een Fransman, maar het was een Fransman. Het was niet eens een Spanjaard, maar het was volgens mij een Zweed of zo. Of iemand uit Noorwegen. Maakt niet uit. De 1 seconde ronde moet
1: ook
0: nog
1: even Noorwegen, doen.
0: Dus het is een Noorwegen.
1: Het
0: Topman.
1: Is een Noor.
0: De 1 seconde ronde, je hoort 1 seconde van een liedje. Zo.
1: Dat is inderdaad een Zweedse band. En welke dat is, is natuurlijk die ene van die 90s hit Ace of Base. Zo heette ze. En dus de track All That She Wants.
0: Zo meteen even bellen met Patrick Verzijden over vleermuizen in Oegstgeest. En zo meteen dus Anders Nielsen met Salsa Tequila.

0: Anders Nielsen en Sal Satakia hier tijdens de Centraal Blus ochtendshow voor Ace of Base en All That She Wants. Wie s'avonds over landgoed Oud Poelgeest in Oegstgeest wandelt, heeft het misschien niet door, maar boven het water en tussen de bomen speelt zich een druk nachtleven af. Vleermuizen gebruiken het landgoed als jachtgebied op zoek naar insecten. Recent werden verschillende exemplaren op een diervriendelijke manier gevangen voor onderzoek. Over het onderzoek, de bijzondere natuur op het landgoed en het belang van deze mysterieuze nachtdieren spreken we met Patrick Verzijde van Stichting Erfgoed Oud Poelgeest. Patrick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vleermuizen vangen klinkt meteen spannend, maar wat gebeurde er precies op Oud Poelgeest?
1: Dat gaat als volgt in het werk. Er worden lange netten gespannen, zeg maar van een metertje of 5 lang. En er gaan er verschillende op het landgoed. En daar vliegen normaal gesproken vleermuizen, die kunnen heel goed horen en ook zien en niet zien. Dat waren ook die netten. Maar er is een apparaatje dat een soort vleermuizengeluid nabootst. En daardoor raken ze even afgeleid en vliegen ze het net in. En dan wordt het net naar beneden gehaald. En dan worden ze uit het net gehaald. En dan wordt er bekeken wat voor soort het is.
0: En het is een soort vissen in de lucht. Een soort visnet in de lucht.
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: En waarom is er juist nu gekozen voor onderzoek naar deze dieren?
1: De gemeente Oegstgeest heeft een eerder onderzoek gedaan. Daaruit hebben we op een andere locatie gedaan in Oegstgeest. En daarin is naar voren gekomen welke soorten er zoal rondliegen in Oegstgeest. En dat zijn er met name 2. Nou weet ik even niet welke 2 dat ook alweer waren. Maar het zijn met name 2 soorten. En dit is het vervolgonderzoek. Want nu wil men ook weten waar komen deze soorten nu vandaan. Want meestal zoeken ze een ander terrein om te jagen dan waar ze verblijven.
0: Oh, grappig, grappig. En er zijn dus al eerder ook, zijn er dan bijzondere soorten ook al aangetroffen?
1: Nee, in principe zijn het de soorten die je wel verwacht. Omdat vleermuizen ook behoorlijk ver kunnen vliegen, zou het best kunnen zijn dat deze vleermuizen heel ergens anders vandaan komen.
0: Ja. En hoe hou je die vleermuizen dan in de gaten? Want je vangt ze dan, krijg je dan een zendertje of zo?
1: Ja, ze krijgen een heel klein zendertje vastgebonden, wat niet hindert in het vliegen. En dan wordt gekeken aan de hand van het signaal wat dat zendertje uitzendt, waar ze vandaan komen.
0: Kijk, dus een soort volgsysteem.
1: Ja.
0: En wat wordt er dan verwacht, wat wordt er dan onderzocht? Of, dat, worden ze dan gevolgd?
1: Ze worden gevolgd en uiteindelijk, vleermuizen zijn nachtdieren. Dus het houdt in dat ze overdag ergens verblijven en slapen. En dat is dan de verblijfplaats. En in dit geval hebben ze ontdekt, een beetje teleurstellend, dat ze niet zo ver weg kwamen. Ze kwamen uit de omgeving van Hofwijk in Oegstgeest.
0: Oké, dus dat is hemelsbreed een paar kilometer. Nog niet eens.
2: Maar dus, Patrick, ligt dat nou aan mij? Of klinkt het alsof vleermuizen eigenlijk gewoon een soort van Oegstgeeste tieners zijn? Want ten eerste hangen ze 's nachts rond in een park. Nou, dat vind ik al een druk nachtleven, dat hoort er een beetje bij. Ze worden nu gevolgd en getrackt. Nou, dat worden alle tieners ook met de apps op de telefoon. En vervolgens eten ze ook nog eens consequent buiten de deur. Of ligt het nou aan mij?
1: Ja, dat is een goede vergelijking. Ja, het enige is, ze doen wel heel veel energie verbranden. Nou, doen misschien jongeren ook wel.
2: Maar dat zeggen.
1: Het is op zich wel heel leuk om het te zien. Want ik dacht eigenlijk, wat zal er rondvliegen? 1 à 2 vleermuizen. Maar er zijn

0: zien in het donker. Dus ja, ze gaan niet recht op jou afvliegen, want dan zien ze even een obstakel. Daar moet omheen, overheen en voorbij.
1: Ja, en waarom is oud poolgeest nou zo aantrekkelijk voor vleermuizen?
0: Het is waterrijk en het heeft bossen. En daar weten vleermuizen, daar zijn heel veel insecten. Vooral dat water, dat zorgt ervoor dat er heel veel muggen en andere insecten rondvliegen. Die ze heel lekker vinden.
1: Ze hebben het gewoon naar hun zin daar.
0: Ja.
1: Ja. En wordt het in een soort jaarlijks onderzoek?
0: Nou, dat weet ik eigenlijk niet, want dat hangt vanaf wat gemeente Oegstgeest hiermee wil. Die willen kennelijk de vleermuizenpopulatie goed in kaart brengen en weten waar ze allemaal vandaan komen. Zodat, misschien kan er ook een vervolgonderzoek plaatsvinden.
2: Nou, wie weet, onze eigenste Batman, Patrick Verzijde. Ja. Wie weet, volgend jaar nog een keertje.
0: Ja.
1: Dankjewel, Patrick.
0: Oké.

0: Ava Max en Maybe You're the Problem. En daarvoor nog Taylor Swift en de Faith of Ophelia tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Terwijl Rabin op druk aan tik is. Hallo Rabin, doe nog mee, gezellig. En wat?
1: Nee, als het nieuws goed komt, dan ga ik altijd weg.
0: Ga je weg ook gewoon? Ik heb al te veel koffie op vandaag.
1: Precies.
0: Nieuws, weer en verkeer. En straks gaan we het hebben over RCL en de voetbalvereniging in Leiderdorp. Er staat iets bijzonders te gebeuren, namelijk het All-Star Walking voetbaltoernooi in de strijd tegen Kika. Voor Kika.
1: Ja, de Kika is in strijd tegen kanker.
0: Ja, en die worden gesteund. Ja. Dat is straks eerst nieuws, weer en verkeer.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De nieuwe wethouders van de gemeente Oostgeest zijn gisteren bekendgemaakt. Alfred Bus zet zijn werk voort als wethouder voor D66. Melanie van Driel verruilt haar rol van fractievoorzitter voor die van wethouder voor Pro. En Jan Nieuwenhuis keert na 4 jaar afwezigheid terug als wethouder voor het CDA. Bus neemt de portefeuille ruimte en economie, inclusief centrumvisie, Langevoort op zich. Van Driel krijgt de portefeuille sociaal domein, duurzaamheid, inclusief het zwembad. En Nieuwenhuis zal zich de aankomende 4 jaar bezighouden met financiën en jeugdzorg, inclusief de nieuwbouw of vernieuwbouw van scholen. Het Nederlands kampioenschap kamelenrace keert terug naar Leiden. Op zaterdag 24 oktober gaan de ballen weer rollen tijdens het nationale kampioenschap. Op de steenschuur strijden teams, individuele deelnemers en kinderen uit heel Nederland om de titel Nederlands kampioen kamelenrace 2026. Voor veel mensen is de kamelenrace een bekend spel van de kermis. Deelnemers laten daarbij een kameel vooruitgaan door balletjes in een gat te rollen. Na een eerste editie keert het kampioenschap dit jaar terug naar Leiden. Bibliotheek Oostgeest zoekt kunstenaars die hun werk willen exposeren in de bibliotheek. Het gaat om kunstenaars uit de regio die hun werk willen laten zien. Elke 3 maanden krijgt nieuw talent de kans om de schilderijenwand en vitrines te vullen met schilderijen, foto's en handwerk. De expositieruimte bevindt zich in de leeshoek van de bibliotheek en biedt plaats aan 10 tot 20 werken. Kunstenaars die hun werk willen laten zien kunnen zich aanmelden via expositieoestgeest@bibliotheekbollestreek.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 2 en komt uit het oosten. In de regio wordt het vandaag 29 graden.
0: Maar Paul, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is behoorlijk druk. Heeft te maken met de A44 die dicht is vanaf Sassheim richting Amsterdam. Dat zorgt voor files. Bijvoorbeeld op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Nieuw-Vennep 53 minuten vertraging. Dan de N206 Zoetermeer richting Heemstede. Tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4 7 minuten. En ook druk in de Bollestreek op de N208 Sassheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 17 minuten vertraging. En de laatste, de N445 Leiden richting Nieuwe Wetering. Tussen de aansluiting met de N446 en de aansluiting met de A4 6 minuten vertraging.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Okay, maar altijd een night like this.
1: Ja, met een prachtige pianowerk van Daan Herreweg. Wordt een keertje gesproken. Wat heel grappig. Die heeft hier dus heel veel piano voor verzorgd. Ja. Maar er is dus eigenlijk veel erger nieuws uit de muziekwereld. Namelijk muziekproducent Clive Davis. Die is overleden.
0: Wie?
1: Clive Davis.
0: Geen idee.
1: Dat is een man die bekend stond als iemand met het gouden oor. Omdat hij een groot aantal wereldberoemde artiesten zou hebben ontdekt. En eigenlijk heeft gecontracteerd. Denk dan aan bijvoorbeeld Aretha Franklin. Oh, maar ook The Boss. Bruce Springsteen.
0: Ja.
1: Santana.
0: Hoe oud is die man dan?
1: Die is 94 geworden.
0: Oh.
1: En die heeft ook Earth, Wind & Fire ontdekt. Alicia Keys. Maar ook deze dame. Ze wil graag met jou dansen. Of eigenlijk met iemand dansen.
0: Precies.
1: Voor velen de beste zangeres die het ooit heeft gedaan. Voor velen ook de beste renditie van het Amerikaanse volk. Van deze tante.

0: tijdens de Centraal Blues ochtendshow. Op vrijdag 4 september staat de RCL in Leiden-Dorp opnieuw in het teken van sportontmoeting en een belangrijk doel. We hebben namelijk de 7e editie plaats van het RCL All Stars Walking voetbaltoernooi voor Kika. Het is plaats voor 24 teams en 12 spelbegeleiders. En de eerste inschrijvingen zijn inmiddels binnen bij ons in de studio van de organisatie Rob van der Groen. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie krijgen blijkbaar ieder jaar dezelfde vraag. Komt het toernooi weer terug?
1: Ja.
0: Ja, nou, lang en kort antwoord. Wat zegt het over het evenement?
2: Dit is Mercy van Shawn Mendes.
0: Nee, maar wat zegt het over het evenement dat jullie al zo vroeg de vraag krijgen?
1: Nou, kijk, dat het heel erg populair is. En het moet ook, moet zeggen, daar zijn we heel trots op. Wij hebben 24 teams. En in nergens in het land krijgen ze de 24 teams bij elkaar met walking voetballers om een toernooi te spelen. En bij ons wel. Wij hebben 12 spelbegeleiders. En die komen terug. En de teams komen terug. Dus, en ook de sponsoren, hè, de winkeliers hier in de omgeving komen terug.
0: Maar wat is dan de gouden, het gouden iets bij jullie dat terugkomen?
2: Vergrijzing?
1: Nou, dat is wel een probleem voor ons. Dat kunnen we misschien later nog over hebben. Ja. Maar, want we lopen al met mensen van 81 jaar in het veld.
0: Nou, prima toch?
1: Ja, is prima.
0: Ja. Ja, maar wat doen jullie nou anders dan de rest? Dat ze bij de andere geen toernooi.
1: Nou, wat mij opvalt, want wij spelen veel toernooien, is dat men eigenlijk toernooien erg complex maakt met halve poolen en kruisfinales. Waarom een hele. Een
0: soort WK voetbal.
1: Ja, echt met voetbal. En wij spelen de toernooien. Wij hebben zes teams in een pool. En elke pool krijgt een winnaar uit.
0: Ja, en heb je uiteindelijk vier winnaars.
1: Dus het is heel overzichtelijk wanneer je speelt. En niet wanneer je nog een keer naar een ander veld moet. En moet ruilen. Of dat je al in de kleedkamer staat. En zegt, goh, jij moet toch nog een finale spelen. Dat is het, en dan is het. Het complex is erg mooi. Ik regel elk jaar prachtig weer.
0: Ja, dat moet ik zeggen.
1: Dat weet je.
0: Ja, klopt.
1: Jij bent er nog geweest om met drone te filmen. Ja, heel overzicht.
0: Ja.
1: Nou, enkel dat gebeuren al. Dat wordt ook allemaal, of heel veel wordt overgenomen hoor. Dus de warming-up met 240 van die oude voetballers. Die dan met elkaar heen en weer gaan. En dat doet Nathalie geweldig.
2: Naar links, pam, pam, pam.
1: Naar
2: rechts, pam, pam.
1: Ja, wij waren er al voor die tijd. Hè. Dus alles wordt overgenomen.
0: En het walking voetbal is dus voetbal zonder te rennen.
1: Juist.
0: Ja.
1: Proberen we allemaal.
0: En nu voor het goede doel? En hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, dat is het triest verhaal. Wij waren met walking voetbal begonnen in 2018. En trainden op woensdagochtend. Dat is natuurlijk, de kantine is dicht. Dus wij konden in het wetsensecretariaat. Daar hadden we onze honk, om het zo maar te zeggen. Ja. En in september van 2019 is er een jongen van RCL geraakt met een bal in zijn buik. De reacties en de pijn waren overdadig. Dus ging hij naar het ziekenhuis en bleek een gezweld hebben.
0: Ja.
1: Wij van de veteranen of van de walking voetbal hoorden dat eigenlijk pas of drong tot ons door. In januari daarna, maanden daarna. Nou, daar schaamden we ons heel erg voor. En we vonden dat we iets moesten doen. Dus toen kwamen we met kanker bij Kika terecht.
0: Ja.
1: En toen is het begonnen. Ja, in 2020. Begin 2020. Ja, er is iets irritants, hè, hier. In 2020 wilden wij het toernooi in mei al organiseren. Maar corona kwam langs.
0: Ja.
1: En liep in de weg. Dus dat werd heel moeilijk. Het bestuur wilde niet aan. Eigenlijk iedereen, het zou niet kunnen. Op advies van een viroloog uit Leiden. Is ons geadviseerd, als het kan, dan is het begin september. Dus daar hebben we op gemikt.
0: Ja, dus zo komt die september in beeld.
1: Zo is die september gekomen, En dat was heel moeizaam. Hè. Toen hadden we 18 teams met allemaal looplijnen en gescheiden. En lunches in de kleedkamer.
0: Anderhalve meter, weet je dat nog?
1: Ja, maar het is wel doorgegaan. Ja. En dat is toch een aanzet geweest om door te zetten.
0: En de 60.000 euro inmiddels opgehaald totaal, dat is een lekker bedrag.
1: Goed, hè?
0: Ja, en dat komt elk jaar wordt dat weer meer natuurlijk.
1: Nou, we blijven nu zo om de 12.000, 13.000 per jaar. En
0: maar dat komt er dan wel weer bij. Dus
1: komt erbij.
0: Op de 374.000 straks.
1: Ja.
0: Even de huishoudelijke dingen. Wanneer is het?
1: 4 september.
0: teams komen uit het hele land.
1: Uit het hele land.
0: Dus ja, en als je niet aan walking voetbal doet, dan kan je niet meedoen. Want dat is logisch. Maar kan je wel komen kijken?
1: Je kan sowieso komen kijken. Het is heel gezellig. Het is een hele relaxte sfeer. Ja, het is heel leuk.
0: En natuurlijk doneren.
1: Dat is van belang.
0: Ja,
1: gewoon en elke verplicht. Cent gaat naar Kika.
0: Ja, dus want RCL stelt het ter beschikking.
1: Ja.
0: Jullie zijn allemaal vrijwillige walking voetballers natuurlijk. Ja. Dus ja.
1: 24 vrijwilligers zijn er bezig. En dan nog de winkeliers hier in de omgeving geven allemaal presentjes, cadeautjes en donaties.
0: Kijk.
1: Waardoor wij ook een lunch kunnen neerzetten voor 0,0 enzovoort enzovoort. Dus inschrijfgeld, alles gaat naar Kika.
0: Zet het in de agenda. Een leuke dag daar zo bij RCL. Rob, dankjewel voor je komst. Succes met de organisatie. En we zien jou ongetwijfeld voor het evenement nog wel een keertje terug hier.
1: Zeker graag. Dankjewel.
3: Centraal Plus Mark Plus Rabin is leuk.

0: Shawn Mendes en Mercy tijdens de Centra Plus. Ochtendshow. En dan weer het einde van deze editie.
1: Ja, we hebben een beetje teleurgesteld in je man.
0: Nou, wat nou weer? Rudo, ja. Goedemorgen.
2: Iedere ochtend. Kom je als een teleurgestelde vader
1: weer leven? Het kan niet teleurgestelder. Maar er zitten allemaal fans naar de radio te luisteren. Net over het overlijden van werelds bekendste producer.
0: Ja, ja, maar gewoon,
1: wie?
0: Ja,
1: dus nou, echt.
0: Maar ik ken de muziek wel en alle artiesten. En
1: is toch prima. Ongelooflijk onrespectvol, die man.
0: Nee, helemaal niet. Hij is gewoon een oude meneer.
1: Ja,
0: ja, 94 is toch een fantastisch mooie leeftijd?
1: Nee, dat is waar.
0: Nou,
2: op een gegeven moment is het ook wel tijd om te gaan. Wel jammer dat hij in New York moest wonen. Dat is natuurlijk wel weer jammer.
1: Kunnen wij Mark niet in de slimste mens krijgen? Gewoon een aflevering.
2: Ja, dat duurt maar 4 seconden.
0: Nee joh, dan win ik gewoon. Dat gaat helemaal goed komen.
2: Ja, als het gaat over de meisjesnaam van de moeder van de derde wethouder van Voorschoten. Dat weet hij meteen.
1: Dat weet hij gelijk.
2: Maar dan inderdaad
1: ja, of als je onder de motorkap van de oudste Volvo ter wereld kijkt. Wat zit er links achter voor de Veesnaar? Weet hij ook.
0: Precies. Veesnaar zat niet in die type auto.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Zometeen dus het programma. Met heel veel entertainment. Dit is Clint Bennett en Anne-Marie. Crybaby.

0: baby.
1: Jullie TNL On Tour komt naar het Dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Door Al Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
4: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
3: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
5: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
3: Bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file. 3 kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 1 kwartier vertraging nog tussen Zevenhuizen en Reewijk. Richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 1 kwartier vertraging 2 kilometer file. Aansluitend op de A12 op de A20 vanuit Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwe 10 kilometer file. En op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag tussen Wateringen Noord en de A4 4 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Hey.
1: Dit is Rudo. Op de radio.
2: Op deze dinsdagochtend. Ja, het wordt weer een hele warme dinsdagochtend. 29 graden. Maar wij hebben lekkere verkoelende muziek. En natuurlijk het nieuws uit de Leidse regio in Wassenaar. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo. Op deze dinsdag dus. Het is Centraal Plus met altijd het nieuws van hier en de lekkerste tracks. Dat nieuws dat hoor je zo meteen om 9:30. En hoorde je de afgelopen 2 uur natuurlijk ook al in een nieuwe aflevering van de ochtendshow. Mark en Rabin waren bij je en maakten je weer wakker. Ja, nu tot 1 uur vanmiddag de lekkerste muziek in het nieuws uit de Leidse regio. Met mij, ik ben Rudo dus. Met zometeen nog meer over de opbouw van het dorpsfeest in Zoeterwoude. Voorzitter Mathieu Paardenkoper die is vlogjes aan het maken daarover. Verder blijven we even in Zoeterwoude, want de wielerronde was daar afgelopen.

0: Davina Michel, Heartbeat en Bente met nieuwe muziek 3, 2, 1 op de dinsdagochtend van Centraal Plus. Waar we naar de wielerronde gaan. De wielerronde in Zoeterwoude. Afgelopen weekend vond die plaats. Het college was er ook bij, geheel in 19e eeuwse klederdracht. Nou, daar ga je zo meteen meer over horen. Het was lekker warm voor ze. De beelden vind je ook op onze site centraalplus.nl. En verder heel veel mensen langs de kant bij die wielerronde die bekenden stonden aan te moedigen. Zometeen hoor je ook wat bekenden van mensen die meededen. En natuurlijk de organisatie van die Zoeterwoudse wielerdag.
1: Vandaag is de jaarlijkse wielerdag in Zoeterwoude. En dat is eigenlijk een vol programma. Met 's morgens twee KNVU-wedstrijden. Die hebben we dus al gehad. En nu is de burgerronde bezig, waar alleen zeg maar niet licentiehoudende renners uit de regio in mee mogen doen. En we hadden net ook een ludieke brommer oldtimer ronde, dat heb je denk ik gezien. We sluiten straks nog af met een estafette, 750 meter estafette, wat een kwinkslag is naar het 750-jarig bestaan van gemeente Zoeterwoude.
2: Ben je tevreden over het aantal aanmeldingen per ronde?
1: Het kan altijd beter, eerlijk gezegd. Zeker bij de KNVU-wedstrijden vind ik het persoonlijk wel. Ik had eigenlijk 60 renners aan de start willen hebben in plaats van 30. De wedstrijd wielrennerij staat een beetje onder druk. Minder wedstrijden, minder renners. Dus daar hopen we volgend jaar wel meer renners ook te bereiken en te krijgen.
2: We hebben terug naar die estafette. Hoe gaat die eruit zien?
1: Ja, het is een beetje een ludiek spektakel moet het worden. Ik weet bijvoorbeeld dat de burgemeester en de drie nieuwe wethouders meedoen, verkleed in Romeinse kleding. En ja, mensen gebruiken een driewieler of eigenlijk alles wat wielen heeft mag meedoen, zeg maar.
2: Hoe is de sfeer hier zo vandaag?
1: Ja, ik vind het heel erg gezellig en gemoedelijk. Veel mensen, net ook bij de dikke bandenraces, waren heel veel kindertjes waren. En dus heel veel ouders en opa's en oma's. En het is gewoon een hele fijne dag. Het weer zit heel erg mee. Dus perfect.
0: De wielerdag in Zoeterwoude afgelopen weekend. De beelden zie je nu online op onze site. Dat is centraalplus.nl. Zometeen Paul met het nieuws. Eerst Justin Timberlake. Dit is Señorita.

0: Bam op Centraal Plus. Zometeen meer muziek hier. Blijf luisteren onder andere voor Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me is de nieuws. En ook Timbaland en Carrie Hills en The Way I Are.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De nieuwe wethouders van de gemeente Oostgeest zijn gisteren bekendgemaakt. Alfred Bus zet zijn werk voort als wethouder voor D66. Melanie van Driel verruilt haar rol van fractievoorzitter voor die van wethouder voor Pro. En Jan Nieuwenhuis keert na 4 jaar afwezigheid terug als wethouder voor het CDA. Bus neemt de portefeuille ruimte en economie, inclusief centrumvisie, lange voort op zich. Van Driel krijgt de portefeuille sociaal domein, duurzaamheid, inclusief het zwembad. En Nieuwenhuis zal zich de aankomende 4 jaar bezighouden met financiën en jeugdzorg, inclusief de nieuwbouw of vernieuwbouw van scholen. Het Nederlands kampioenschap kamelenrace keert terug naar Leiden. Op zaterdag 24 oktober gaan de ballen weer rollen tijdens het nationale kampioenschap. Op de steenschuur strijden teams, individuele deelnemers en kinderen uit heel Nederland om de titel Nederlands kampioen kamelenrace 2026. Voor veel mensen is de kamelenrace een bekend spel van de kermis. Deelnemers laten daarbij een kameel vooruit gaan door balletjes in een gat te rollen. Na een eerste editie keert het kampioenschap dit jaar terug naar Leiden. Bibliotheek Oostgeest zoekt kunstenaars die hun werk willen exposeren in de bibliotheek. Het gaat om kunstenaars uit de regio die hun werk willen laten zien. Elke 3 maanden krijgt nieuw talent de kans om de schilderijenwand en vitrines te vullen met schilderijen, foto's en handwerk. De expositieruimte bevindt zich in de leeshoek van de bibliotheek en biedt plaats aan 10 tot 20 werken. Kunstenaars die hun werk willen laten zien kunnen zich aanmelden via expositieoestgeest@bibliotheekbollestreek.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 2 en komt uit het oosten. In de regio wordt het vandaag 29 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam een uur vertraging tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep in 25 kilometer file door de werkzaamheden op de A44 bij afrit Noordwijkerhout. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. N208 Sassenheim-Haarlem bij de aansluiting met de N207 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Joost Spijkers. Hij is een Nederlands acteur, 49 geworden, net zoals Patrick Vieira. Hij is de Franse voetballer, die is iets ouder, 50. Het is ook de verjaardag van Caroline de Bonbon de Parma. Jongste kind van Irene van Liepen-Biesterveld en Carlos Hugo de Bonbon Parma. 52 is ze geworden. Het is ook de verjaardag van Zinedine Zidane, oud-Frans voetballer, vandaag 54 geworden. En presentatrice Suzanne Bosman, ook jarig, kennen we van Editie NL, onder andere het RTL Nieuws. 61 is ze geworden en het is de verjaardag van Berend Boudewijn. Hij is Nederlands acteur en regisseur. Mooie, respectabele leeftijd van 90. En de laatste, die is 49 geworden. Ik heb het over singer-songwriter Jason Mraz. Die heeft een heleboel hits gescoord. Butterfly onder andere, Have It All, Rough Water. Ook lekker lijstje, Rough Water. En deze, dit is I Won't Give Up. Is een hele mooie ballad. Schuif wat dichter bij je collega, ondanks de warmte. Doe je arm om hem of haar heen. En je aanstekertje aan en zing mee met...

even wat gerust in de tent met Jason Mraz, I Won't Give Up. Hij is jarig vandaag, de Amerikaanse singer-songwriter is vandaag 49 geworden. Hey, dit is Centraal Plus, ik ben Rudo met nu Madonna en Sabrina Carpenter. Dit is Bring Your Love.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen, terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knooppunt Ieperburg en Nieuw-Vennep 28 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is een half uur. Op de A12 Den Haag-Utrecht 5 minuten vertraging bij Reewijk. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 10 minuten vertraging 5 kilometer file. En 209 Rotterdam-Hazelswoude tussen afrit Boskoop en Hazelswoude dorp 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
4: Meer voor jou. Het is 10 uur geweest, die hele zomerse dinsdag met nu Harry Styles.

0: Hé, zo.
1: Dit is Rudo.
2: Hé. R-U-D.
1: Oh.
2: Op de radio.
0: Ja, even bijkomen. Het is zo warm in de studio. En ik heb net even ruim 3 minuten de bachata staan dansen. Maar een beetje niet kunnen. Je had me moeten zien gaan. Maar welkom. Het is deel 2 van Rudo op deze dinsdag. 23 juni. Ja, welkom. Het is Rudo op deze hele hete dinsdag. Waarbij je af en toe wel voor een verkoeling moet zorgen. Natuurlijk lekker een glaasje water. Ik heb geleerd dat je niet te koud moet drinken, maar een beetje lauw water is beter voor je.
3: Rudo!

0: Bruno Mars en de nieuwste van hem, On My Soul. Deze week de plustrack is de nieuwste single van het album The Romantic.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, dat kun je vinden op onze website centraalplus.nl over de nieuwe wethouders in de gemeente Oegstgeest. Die zijn bekend geworden. Verrassendste naam vind ik zelf Melanie van Driel, die wethouder zal gaan worden namens Pro. Alfred Bus die blijft ook nog 4 jaar zitten. En Jan Nieuwenhuis die komt terug in de politiek na 4 jaar afwezigheid. Verder de wielerdag in Zoeterwoude kun je meer over vinden. En Leiden is alert op illegaal sekswerk in studentenwoningen en bij toeristenverblijven. In de zomermaanden altijd wat meer de kop opsteken. Nou, ze zijn er dus extra alert op. Verder de 5e editie van A Midsummer Night in Oegstgeest. Het is weer een druk bezocht iets geweest. Foto's van een ondergaande zon bij Kasteel Poelgeest zie je nu op centraalplus.nl. Verder de laatste dag van de avond vierdaagse in Leiden-Dorp zie je een reportage over. En de bibliotheek in Oegstgeest die zoeken kunstenaars. Ja, lokale en regionale kunstenaars kunnen hun werk daar tentoonstellen. Of toneders. Nou ja, in ieder geval, je mag je werk daar neerzetten. Moet je even kijken op centraalplus.nl of dat wat voor jou is. Verder, de kamelenrace die komt terug 24 oktober. Nikos van Aals die vertelde er meer over in de uitzending gisteren van de Centraal Plus ochtendshow. En Kitty Kotti komt eraan. Ook daar was er aandacht voor in de ochtendshow gisteren. Onder andere Jacinta Groen was daarover in de studio. Dat en ander nieuws nu te vinden op onze site centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio@centraalplus.nl.

0: en Beautiful Things op Central Plus met Jonas Blue. Zometeen nieuwe muziek hier, Edge of Desire. En Usher komt eraan, You Make Me Wanna.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De nieuwe wethouders van de gemeente Oostgeest zijn gisteren bekendgemaakt. Alfred Bus zet zijn werk voort als wethouder voor D66. Melanie van Driel verruilt haar rol van fractievoorzitter voor die van wethouder voor Pro. En Jan Nieuwenhuis keert na 4 jaar afwezigheid terug als wethouder voor het CDA. Bus neemt de portefeuille ruimte en economie, inclusief centrumvisie, Lange Voort op zich. Van Driel krijgt de portefeuille sociaal domein, duurzaamheid, inclusief het zwembad. En Nieuwenhuis zal zich de aankomende 4 jaar bezighouden met financiën en jeugdzorg, inclusief de nieuwbouw of vernieuwbouw van scholen. Het Nederlands kampioenschap kamelenrace keert terug naar Leiden. Op zaterdag 24 oktober gaan de ballen weer rollen tijdens het nationale kampioenschap. Op de steenschuur strijden teams, individuele deelnemers en kinderen uit heel Nederland om de titel Nederlands kampioen kamelenrace 2026. Voor veel mensen is de kamelenrace een bekend spel van de kermis. Deelnemers laten daarbij een kameel vooruit gaan door balletjes in een gat te rollen. Na een eerste editie keert het kampioenschap dit jaar terug naar Leiden. Bibliotheek Oostgeest zoekt kunstenaars die hun werk willen exposeren in de bibliotheek. Het gaat om kunstenaars uit de regio die hun werk willen laten zien. Elke 3 maanden krijgt nieuw talent de kans om de schilderijenwand en vitrines te vullen met schilderijen, foto's en handwerk. De expositieruimte bevindt zich in de leeshoek van de bibliotheek en biedt plaats aan 10 tot 20 werken. Kunstenaars die hun werk willen laten zien kunnen zich aanmelden via expositieoestgeest@bibliotheekbollestreek.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 2 en komt uit het oosten. In de regio wordt het vandaag 29 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 10 kilometer file tussen Knopend Ieperburg en Knopend Hoogvliet. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelof Arendsveen nog eens 10 kilometer langzaam rijdend verkeer erbij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: uit 1996. You Make Me Wanna bij Central Plus. Ballen vast. Rollen maar. Ja, we kennen het allemaal wel, deze tune van de kamelenrace op de kermis. Maar ja, goed. Tegenwoordig heb je ook het NK kamelenrace. Afgelopen jaar werd hij voor de allereerste keer gehouden op de Garenmarkt. En hij komt terug. Organisator Nikos van Aals was gisteren in de ochtendshow te gast. En ik moet zeggen, onze eigen Marco, de presentator van de ochtendshow, die was zeer geïnteresseerd en die wilde wel weten hoe hij kon winnen als hij mee zou doen.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, eigenlijk zou je luisteraars en ook de kijkers kunnen zeggen van zoek even op Central Plus terug naar het filmpje wat afgelopen jaar is gemaakt. Daar sta ik ook bij Thomas van Renkum. Dat is de eigenaar van de kamelenracewagens. Overigens komt hij uit Leiderdorp. Daar geeft hij samen met mij een hele mooie uitleg hoe je dat moet doen. En dat filmpje dat is inmiddels volgens mij ook al echt wel 750.000 keer bekeken.
2: Oké, en daar zitten dus alle tips in.
1: Daar zitten alle tips in. Ja, daar kom je echt een heel eind mee weg.
2: Ja, ik zit nog een beetje.
3: Als iedereen die tips gaat zitten kijken, dan wordt het weer lastig om te winnen.
0: De kamelenrace, de NK ervan, komt in ieder geval terug naar de Garenmarkt in Leiden 24 oktober. En de tips kan je dus terugvinden bij ons in een videootje. Ja, Nikos van Aals en Thomas van Renkum, de Leiderdorps kamelenrace koning, zo kunnen we hem wel noemen. In ieder geval vanaf 10:30 op die 24 oktober kunnen bezoekers vrij spelen. En vanaf 11:00 tot 22:00 s'avonds vindt dan de echte wedstrijd plaats. Meer daarover dus op onze website centraalplus.nl. Ik vroeg aan jou, welke track past er bij het nieuws van vandaag? Bastiaan die had het over dit nieuwtje, over die kamelenrace, over dat NK. En hij vroeg Walk Like an Egyptian aan, want ja, kamelen, Egyptenaren en de woestijn. 1+1=3. Bastiaan, bedankt voor je tracksuggestie.

En vanwege de kamelenrace die eraan komt op 24 oktober draaiden we deze track, The Bengals Walk Like an Egyptian, hier op Centraal Plus. Wij kijken nog eventjes naar het Centraal Plus weer. Het is overwegend zonnig bij een zwakke tot matige noordoostelijke wind. Later gaat hij naar het oosten en het wordt ongeveer 29 graden vandaag. En aan zee bij Wassenaar kan het wat koeler worden. Morgen en overmorgen veel zon. Morgen wordt het ongeveer 31 graden. En donderdag kan het 32 graden gaan worden in de Leidse regio en Wassenaar. Goedemorgen, het is Rudo op Centraal Plus. Met zometeen Taylor Swift, Anti-Hero. Shakira komt er ook nog aan. En dit is eerst de nieuwste van Olivia Dean. Die heet Baby Steps.

Shakira en de voorloper eigenlijk van Dai Dai, het WK-liedje Jorde Zoo hier op Centraal Plus uit de film Zootropolis. En zo meteen deel 3 van Rudo voor deze dinsdag. En daarin hoor je nieuwe muziek, onder andere

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat er nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
5: De A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 7 kilometer file, 8 kilometer op de A4 tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Roelof Arendsveen. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat 6 kilometer file tussen Knoopend Terbrechtseplein en Moordrecht.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

met Post Malone en Morgan Wallen, I Had Some Help. En Olivia Rodrigo, Drop Dead, hoorde je. Hey, welkom. Het is Rudo hier voor de dinsdag 23 juni. Het is 11 uur geweest en dat betekent dat we zo meteen nog even checken wat voor dag het vandaag is. Waar staan we bij stil op die 23 juni? Nou, dat hoor je straks. Verder heb ik om 11:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar voor je. Nieuwe nieuwsupdate komt eraan. En lekker zomerse muziek van Topic en Becky G. Nieuwe muziek, Sorry Papi, hoor je naar Fleming en Paracetamolle. Rudo!

0: Social Milieu Morning.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Het is vandaag 23 juni 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Maar bij morning denken we zo, morning. Zeg je dat op vakantie, als je dan bij het zwembad loopt en je komt weer zo'n buitenlands iemand tegen, waar je verder nooit wat tegen zegt, zo alleen morning. Morning, morning. Goed, het is vandaag 23 juni. Wat voor dag is het vandaag? Het is de internationale dag van de publieke dienstverlening. Het is de internationale dag van de weduwe en de dag van de overprikkeling. Het alles weer te maken met je hersenen en soms dat het gewoon te druk voor je is en dat je het niet aan kan. Ik vond die internationale dag van de weduwe eigenlijk ook wel mooi. Is door de Verenigde Naties uitgeroepen. Het is bedoeld om aandacht te vragen voor weduwe in met name arme landen en de problemen die het met zich meeneemt. Veel vrouwen worden er jong uitgehuwelijkd aan oudere mannen en moeten dan de rest van hun leven als tweederangs burger leven. En tijdens deze dag wordt erbij stilgestaan door middel van informatiecampagnes. Ja, ken je een mooie plaat over de dood? Of over weduwe? Laat het even weten en stuur me een mail via rudo@centraalplus.nl.

0: Dat was Miley Cyrus, Flowers hier bij Centraal Plus. Straks hoor je de Swedish House Mafia Save the World en die grote hit van Ruben Hille, 20 Seconds.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek.

0: je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De coalitieonderhandelingen tussen Pro-D66 en het CDA in Leiden zijn tot een einde gekomen. Ondanks dat de partijen op inhoud vrijwel overeenstemming hadden bereikt, is er onvoldoende basis gebleken voor een gezamenlijk bestuur in de komende 4 jaar. Na weken van onderhandelingen lag er een stevig en ambitieus akkoord. Partijen waren het eens over investeringen in woningbouw, economie, gezondheid, duurzaamheid en gelijke kansen. De politieke partijen moeten nu opnieuw met elkaar om de tafel om te kijken hoe er een meerderheid kan komen om een coalitie te vormen. De Wassenaarse Leon staakt zijn fietstocht na een heftige aanrijding in Finland. Hij werd gisteravond aangereden, er klapte een auto achterop hem. Hij is per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd en ligt momenteel op de intensive care. Hij is bij bewustzijn en laat aan onze redactie weten dat hij zijn tocht moet staken vanwege een gebroken schouder, hersenschudding en een mogelijk hoofdtrauma. Leon was sinds zaterdag bezig met zijn fietstocht van de Noordkaap in Noorwegen naar Tarifa in Zuid-Spanje. Een tocht van 7400 kilometer. Dit om geld in te zamelen voor onderzoek naar Duchenne spierdystrofie. Hij heeft ruim 1100 kilometer kunnen fietsen. En Swetter Hagen past het programma van het zomerfeest in Zoeterwoude van morgen aan. Dit vanwege de voorspelde hitte. Waar het festival normaal buiten plaatsvindt, verhuizen de markt en de optredens naar binnen. De kermisattracties die normaal op het Grote Plein staan zijn geannuleerd. Ook is het zomerfeest dit keer niet voor bezoekers van buitenaf te bezoeken. Het zomerfeest is een jaarlijks terugkerend feest voor de bewoners met een verstandelijke beperking, hun familie en buurtbewoners. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Met een zwakke tot matige noordoosten tot oostenwind wordt het vanmiddag ongeveer 29 graden in de regio. Aan het strand kan de temperatuur wat lager liggen. Komende nacht blijft de temperatuur erg hoog met minima rond de 20 à 21 graden. Morgen komt er warmere lucht vanuit het zuiden onze kant op en kan de temperatuur in de middag oplopen tot zo'n 32 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Ruben Hille en 20 Seconds is de winnaar van The Voice of Holland. Het eerste seizoen, zeg maar, weer na de opstart ervan. En hij zat in Suzanne en Freek hun team. En daar heeft hij denk ik geen spijt van gehad. Want hij mocht ook 10 keer optreden als voorprogramma in het Gelredome. Misschien heb je hem daar nog wel gezien. Hè? Het is vandaag de internationale dag van de weduwe. Ik kreeg een mailtje binnen van Ramona. Die is gelukkig geen weduwe. Wel op het randje gestaan. Het ging een tijd geleden niet zo heel erg goed met de man. Maar hij is er gelukkig weer bovenop gekrabbeld. En dat heeft er wel doen beseffen dat je maar 1 keer leeft. En zij heeft een hele mooie plaat gevonden bij deze dag. De internationale dag van de weduwe. Een beetje een oud plaatje van No Mercy.

Het is de internationale dag van de weduwe en daarom hoorde je No Mercy, When I Die, aangevraagd door Ramona. Zometeen Suzanne Freek, nieuwe muziek. Halverwege hoor je naar Enrique Iglesias, Rhythm Divine. Escucha el ritmo.

9. Halverwege van Suzanne en Freek en Henrique Iglesias aan Rhythm Divine hoorde je ook nog hier bij Centraal Plus. En straks deel 4 van Rudo en daarin hoor je onder andere Shanna Spyro en Material Lover. Rudo!

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Op de radio.
1: Met Shannon Spyro, Material Lover en Dasha Jordassen hier op Centraal Plus. Goedemiddag, het wordt een hele warme middag. En als je vandaag denkt, oh, wat is het heet. Morgen en overmorgen wordt het nog veel warmer. Het kan op een gegeven moment 34 graden gaan worden, ongelooflijk. Hey, wij houden je hoofd koel. Nou ja, niet echt natuurlijk, dat moet je echt wel zelf regelen. Maar wel zomerse muziek gaan we nog weer even voor zorgen. Natuurlijk ook in dit uur Rudo. Verder checken we zo meteen nog even het Centraal Plus nieuws. En hoor je onder andere Kim Souverain Light Café naar Loreen en Tattoo.
0: Rudo!

0: Alesso en Sasha en Destiny bij Central Plus en Keen Sovereign Light Café hoorde je nog. Ja, vanmorgen vroeg beloofde ik je al dat ik nog een fragment zou laten horen van het dorpsfeest in Zoeterwoude. De opbouw is daar in volle gang. Gisteren zijn ze daar eigenlijk al mee begonnen, of eergisteren al zondagavond. En gisteren zijn ze daarmee doorgegaan. En op de Facebookpagina van Dorpsfeest Zoeterwoude geeft Mathieu Paardenkoper, de voorzitter van de club, daar iedere dag een update. Gisteravond, toen het al bijna donker was, gaf hij ook weer een nieuwe update over opbouwdag nummer 2.
1: Het is maandagavond. En zoals jullie kunnen zien, de tent staat. Vanmorgen om 7 uur zijn ze begonnen. En we hebben weer dezelfde mooie tent als die we vorig jaar ook hadden. Waarbij we weer een mooi feest kunnen gaan organiseren. Lekker buiten het terras. Als het warm is en dan gaat het worden. Dan gooien we de hele zijkant open. Aan de andere kant gooien we de tent open. En dan kan het lekker doorluchten. We hebben ook een nieuw tentje. Daar komt de sluspuppies. Kan je daar gaan krijgen. Linksje van, daar komt de buitenbar. En aan de rechterkant, daar komt donderdag. Komt de gemeente, komt daar de muziektent brengen. En dan krijgen we op het midden van het veld. Zie je nu niet, maar die komt ook nog. Daar krijgen we een grote ronde tent van 10 meter voor schaduw. En we gaan natuurlijk nog veel meer schaduwplekken creëren. Want dat gaat de komende dagen, als geen nieuws, gaat het ongelooflijk warm worden. Nou, volgende update. Waarschijnlijk morgen.
0: Mathieu Paardenkoper, de voorzitter van Dorpsfeest Zoeterwoude, geeft een video-update op de Facebookpagina van Dorpsfeest Zoeterwoude.

0: Metro Booming in the Weekend, creeping op Centraal Plus. Meer muziek zo. Blijf luisteren onder andere voor Alex Warren en Fever Dream.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.

0: hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De coalitieonderhandelingen tussen Pro-D66 en het CDA in Leiden zijn tot een einde gekomen. Ondanks dat de partijen op inhoud vrijwel overeenstemming hadden bereikt, is er onvoldoende basis gebleken voor een gezamenlijk bestuur in de komende 4 jaar. Na weken van onderhandelingen lag er een stevig en ambitieus akkoord. Partijen waren het eens over investeringen in woningbouw, economie, gezondheid, duurzaamheid en gelijke kansen. De politieke partijen moeten nu opnieuw met elkaar om de tafel om te kijken hoe er een meerderheid kan komen om een coalitie te vormen. De Wassenaarse Leon staakt zijn fiets toch na een heftige aanrijding in Finland. Hij werd gisteravond aangereden, er klapte een auto achterop hem. Hij is per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd en ligt momenteel op de intensive care. Hij is bij bewustzijn en laat aan onze redactie weten dat hij zijn tocht moet staken vanwege een gebroken schouder, hersenschudding en een mogelijk hoofdtrauma. Leon was sinds zaterdag bezig met zijn fietstocht van de Noordkaap in Noorwegen naar Tarifa in Zuid-Spanje. Een tocht van 7400 kilometer. Dit om geld in te zamelen voor onderzoek naar Duchenne spierdystrofie. Hij heeft ruim 1100 kilometer kunnen fietsen. En Swetter Hagen past het programma van het zomerfeest in Zoeterwoude van morgen aan. Dit vanwege de voorspelde hitte. Waar het festival normaal buiten plaatsvindt, verhuizen de markt en de optredens naar binnen. De kermisattracties die normaal op het Grote Plein staan zijn geannuleerd. Ook is het zomerfeest dit keer niet voor bezoekers van buitenaf te bezoeken. Het zomerfeest is een jaarlijks terugkerend feest voor de bewoners met de verstandelijke beperking, hun familie en buurtbewoners. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Met een zwakke tot matige noordoosten tot oostenwind wordt het vanmiddag ongeveer 29 graden in de regio. Aan het strand kan de temperatuur wat lager liggen. Komende nacht blijft de temperatuur erg hoog met minima rond de 20 à 21 graden. Morgen komt er warmere lucht vanuit het zuiden onze kant op en kan de temperatuur in de middag oplopen tot zo'n 32 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A12 Den Haag-Utrecht bij Reewijk 5 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Kygo, and think about you and Alex Warren, Fever Dream bij Centropolis. Waar we regelmatig mailtjes binnenkrijgen voor verzoekplaten ook. Klinkt een beetje ouderwets, maar het gebeurt eigenlijk best wel vaak. De mailadres wat je ervoor kan gebruiken in dit programma is Rudo, R-U-D-O, @centraalplus.nl. En Bram die mailde vandaag voor Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Ja, dat zijn van die nummers die je eigenlijk helemaal nooit hoort hier bij Centraalplus. Hoor je wel bij ons andere station bij Unity NL. Maar we merken dat Nederlandstalig, zeg met Cheerio onder andere, en nou ja, nu ook weer met Rutger van Barneveld, mede door TikTok echt gewoon heel populair wordt. Ja, en Bram, bedankt voor je aanvraag in ieder geval. Hij staat ook komende zondag bij Unity NL on Tour. Unity NL on Tour staat bij Dorpsfest in Zoeterwoude. Dat is vanaf 16:30 middags. Dat duurt tot 22:00 s'avonds. En er staan allemaal artiesten van eigen bodem. Onder andere Danny Vroeger, die gaat daar optreden. Ja, en dus ook...

Rutger van Barneveld. En waarschijnlijk heb je keihard mee staan zingen met Ik Wil de Zon. Nou ja, dat. In ieder geval Rutger van Barneveld. Hij is erbij komende zondagmiddag vanaf 4:30. Unity NL on tour op het Dorpsfeest in Zoeterwoude. En de toegang is daar gratis.

Survivor en Burning Heart aan het einde van Rudo voor deze dinsdag. Vanmiddag de middagshow met Elmar vanaf 3:00. En morgen natuurlijk ben ik er weer direct na de ochtendshow met Mark en Rabin. Ik wens je voor nu een hele fijne dinsdag. Hou je radio lekker aan op Centraal Plus en hou je hoofd koel. Nu hier de Backstreet Boys. Dit is I Want It That Way.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Yeah.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De coalitieonderhandelingen tussen Pro-D66 en het CDA in Leiden zijn tot een einde gekomen. Ondanks dat de partijen op inhoud vrijwel overeenstemming hadden bereikt, is er onvoldoende basis gebleken voor een gezamenlijk bestuur in de komende 4 jaar. Na weken van onderhandelingen lag er een stevig en ambitieus akkoord. Partijen waren het eens over investeringen in woningbouw, economie, gezondheid, duurzaamheid en gelijke kansen. De politieke partijen moeten nu opnieuw met elkaar om de tafel om te kijken hoe er een meerderheid kan komen om een coalitie te vormen. De Wassenaarse Leon staakt zijn fiets toch na een heftige aanrijding in Finland. Hij werd gisteravond aangereden, er klapte een auto achterop hem. Hij is per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd en ligt momenteel op de intensive care. Hij is bij bewustzijn en laat aan onze redactie weten dat hij zijn tocht moet staken vanwege een gebroken schouder, hersenschudding en een mogelijk hoofdtrauma. Leon was sinds zaterdag.

0: Nog bezig met zijn fietstocht van de Noordkaap in Noorwegen naar Tarifa in Zuid-Spanje. Een tocht van 7400 kilometer. Dit om geld in te zamelen voor onderzoek naar Duchenne spierdystrofie. Hij heeft ruim 1100 kilometer kunnen fietsen. En Swetter Hagen past het programma van het zomerfeest in Zoeterwoude van morgen aan. Dit vanwege de voorspelde hitte. Waar het festival normaal buiten plaatsvindt, verhuizen de markt en de optredens naar binnen. De kermisattracties die normaal op het grote plein staan zijn geannuleerd. Ook is het zomerfeest dit keer niet voor bezoekers van buitenaf te bezoeken. Het zomerfeest is een jaarlijks terugkerend feest voor de bewoners met de verstandelijke beperking, hun familie en buurtbewoners. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website Centraal. En dan nog het weer met een zwakke tot matige noordoosten tot oostenwind. Wordt het vanmiddag ongeveer 29 graden in de regio. Aan het strand kan de temperatuur wat lager liggen. Komende nacht blijft de temperatuur erg hoog met minima rond de 20 à 21 graden. Morgen komt er warmere lucht vanuit het zuiden onze kant op en kan de temperatuur in de middag oplopen tot zo'n 32 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 5 minuten is de vertraging op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht, 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A20 Hoek van Holland richting Gouda. 6 kilometer file tussen Knopen te Brechtseplein en Moordrecht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: That it lasts forever.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De coalitieonderhandelingen tussen Pro D66 en het CDA in Leiden zijn tot een einde gekomen. Ondanks dat de partijen op inhoud vrijwel overeenstemming hadden bereikt, is er onvoldoende basis gebleken voor een gezamenlijk bestuur in de komende 4 jaar. Na weken van onderhandelingen lag er een stevig en ambitieus akkoord. Partijen waren het eens over investeringen in woningbouw, economie, gezondheid, duurzaamheid en gelijke kansen. De politieke partijen moeten nu opnieuw met elkaar om de tafel om te kijken hoe er een meerderheid kan komen om een coalitie te vormen. De Wassenaarse Leon staakt zijn fiets toch na een heftige aanrijding in Finland. Hij werd gisteravond aangereden, er klapte een auto achterop hem. Hij is per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd en ligt momenteel op de intensive care. Hij is bij bewustzijn en laat aan onze redactie weten dat hij zijn tocht moet staken vanwege een gebroken schouder, hersenschudding en een mogelijk hoofdtrauma. Leon was sinds zaterdag bezig met zijn fietstocht van de Noordkaap in Noorwegen naar Tarifa in Zuid-Spanje. Een tocht van 7400.

0: 100 kilometer. Dit om geld in te zamelen voor onderzoek naar Duchenne spierdystrofie. Hij heeft ruim 1100 kilometer kunnen fietsen. En Swetter Hagen past het programma van het zomerfeest in Zoeterwoude van morgen aan. Dit vanwege de voorspelde hitte. Waar het festival normaal buiten plaatsvindt, verhuizen de markt en de optredens naar binnen. De kermisattracties die normaal op het Grote Plein staan zijn geannuleerd. Ook is het zomerfeest dit keer niet voor bezoekers van buitenaf te bezoeken. Het zomerfeest is een jaarlijks terugkerend feest voor de bewoners met de verstandelijke beperking, hun familie en buurtbewoners. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Met een zwakke tot matige noordoosten tot oostenwind wordt het vanmiddag ongeveer 29 graden in de regio. Aan het strand kan de temperatuur wat lager liggen. Komende nacht blijft de temperatuur erg hoog met minima rond de 20 à 21 graden. Morgen komt er warmere lucht vanuit het zuiden onze kant op en kan de temperatuur in de middag oplopen tot zo'n 32 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 naar Gouda heb je 10 minuten extra nodig bij Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. De minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A20 hoek van Holland-Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
5: Meer voor jou. Dinsdagmiddag met Justin, Jackstyle en John. Turn the lights off.

21 Pilots en Stressed Out en Turn the Lights Off van Justin, Jackstyle en John. Die hoorde je bij Centraal Plus. Dinsdag, het is 23 juni en ja, het is vandaag nog een dag waarop we kunnen zeggen het is redelijk koel buiten. Nou, vanaf morgen code oranje en ja, het gaat echt heel erg warm worden. Ik zie gewoon temperaturen voorbij komen van boven de 35 graden. Ja, wat zeg ik, aankomende vrijdag dan kan het hier in onze regio gewoon 37 graden worden. Ja, en komend weekend staan er dus heel veel activiteiten op het programma. Onder andere de Poldercross, ook het dorpsfeest in Zoeterwoude en de Leidse Lakenfeesten. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd welke maatregelen deze partijen allemaal gaan nemen. Hier in de studio in ieder geval de airco aan en de middagshow die is begonnen. Betekent dat ik bij je ben tot 6 uur met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Morgan Wallen komt eraan. Eerst hoor je Taylor Swift. Dit is Opa Light bij Centraal Plus.

Morgan Wallen, Love Somebody en Taylor Swift met Opa Lights. Vanmorgen kwam er belangrijk nieuws naar buiten uit Leiden, namelijk de coalitieonderhandelingen die tussen pro-D66 en het CDA die zijn tot een einde gekomen. Ja, heel simpel, de partijen die komen er in Leiden niet uit. Ondanks dat de partijen op inhoud vrijwel overeenstemming hadden bereikt, is er onvoldoende basis gebleken voor een gezamenlijk bestuur voor de komende 4 jaar. Ja, na weken van onderhandelingen lag er dus al een stevig en ambitieus akkoord, maar de partijen waren het niet eens over de investeringen in woningbouw, economie, gezondheid, duurzaamheid en gelijke kansen. Ja, dat betekent dus dat het weer overnieuw kan. Het complete verhaal dat vind je ook op onze eigen website centraalplus.nl. Betekent ook weer dat er kansen liggen voor partijen die nog niet hebben gepraat hierover. Althans wel gepraat hebben, maar nog niet echt in onderhandeling zijn gegaan. En morgenochtend onder andere partij Sleutelstad in de studio van Centraal Plus. Om eens te kijken of zij wellicht aan tafel kunnen komen. Thijs Vos schuift hier aan om 7:15 bij Mark en Rabin. Catch and release van Matt Simons heb ik voor je klaarstaan. Eerst Olivia Dean. Dit is haar nieuwste tijdens de middagshow, Baby Steps.

Matt Simons met Catch and Release en Baby Steps. Dat is de nieuwste van Olivia Dean. Die hoorde je bij Centraal Plus. Buiten warm, in de studio de airco aan. En dit liedje, ja, het is een zomerhit. Het is ook zo'n liedje waardoor je meteen zin krijgt om op zomervakantie te gaan. Op naam van Bluff en The Counting Crows. Holiday in Spain.

0: helemaal terug. Sarah Larsson, Midnight Sun en Holiday in Spain van Bluff en The Counting Crows. Centraal Plus onderweg naar het einde van de werkdag, dinsdag 23 juni... met zometeen de tv-update. Ook een hit uit de 30 op naam van Martin Garrix en Ed Sheeran... die heb ik voor je klaarstaan. En Sera. En Sera komt dan weer gewoon uit Nederland. Het held high na weerverkeer en regionieuws. Hier is Rudo.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Wassenaar is bereid om met Den Haag asielzoekers te ruilen voor statushouders. Dit stelt wethouder Laurens van Doeveren van de VVD uit Wassenaar voor in het radioprogramma Spuigasten van Den Haag FM. De nieuwe coalitie in Wassenaar wil de asielopvang in attractiepark Duinrel flink afschalen. Het aantal opvangplekken moet terug van 930 naar 150. Op dit moment vangt de gemeente Wassenaar 930 mensen op. Op basis van het aantal inwoners in de gemeente Wassenaar hoeft dit maar 150 te zijn. Wassenaar heeft dus 780 plekken te veel, een overschot van 610%. De Leidendorpse basisschool Elkerliek wordt per 1 augustus onderdeel van Pro. In december vorig jaar werd hier al een intentieverklaring voor getekend. Pro is de onderwijsorganisatie voor het openbaar, primair en speciaal onderwijs in Leiden en Leidendorp. Bij deze stap borgt Pro de continuïteit van zowel het

0: reguliere als het internationale onderwijs op deze school voor leerlingen, ouders en medewerkers. De reguliere afdeling van de Elkoliek in Leiden-Dorp wordt samengevoegd met de Hasselbraam. De internationale afdeling blijft ongewijzigd. Directeur Paul Dirksen van Pro schuift donderdagochtend om 9:05 aan in de ochtendshow van Centraal Plus om de nieuwe plannen toe te lichten. En Peter Heikoop wordt per 1 juli benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Kentalis. Hij volgt Jos Aartsen op die na afloop van zijn zittingstermijn afscheid neemt. De Leidse burgemeester kijkt uit naar zijn rol bij Kentalis. Hij zegt dat communicatie voor iedereen belangrijk is en de basis is om mee te kunnen doen. Kentalis is de expertiseorganisatie op het gebied van communicatie, taal en horen. Met zorg, onderwijs, onderzoek en kennisdeling ondersteunt Kentalis mensen voor wie communiceren niet vanzelfsprekend is. Waaronder mensen met een taalontwikkelingsstoornis en die doof of slechthorend zijn. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 20 tot 21 graden. Morgen komt er warmere lucht vanuit het zuiden onze kant op met veel zon en weinig wind. Al is er langs de kust wel een zeewindje te verwachten. De voorspelde temperatuur voor morgen is in de Leidse regio in Wassenaar zo'n 34 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen het Ketelplein en het knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag 10 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. De A16 Breda-Rotterdam, ter hoogte van de Van Brienoordbrug, 5 minuten vertraging door een ongeluk. A20 naar Gouda, tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht, doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Ja, momenteel zijn ze druk bezig met het opbouwen van het dorpsfeest in Zoeterwoude. Afgelopen zondag zijn ze daarmee begonnen. En het leuke is, de organisatie onder leiding van Mathieu Paardenkoper, die is ook aan het vloggen geslagen. En die vlogs die kan je dan weer terugzien op de socials van het dorpsfeest Zoeterwoude. Aankomende donderdag gaat het beginnen. En vandaag is mijn collega Brigitte even een kijkje gaan nemen. Hoe gaat het met de opbouw? En ja, wat gaat er veranderen? Zijn er bijvoorbeeld aanpassingen rondom die extreme warmte van de aankomende dagen? Ja, dat complete verhaal dat zie je vanavond op tv via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, XS voor Al en Tele 2. Maar dan kanaal 1412. En dat dorpsfeest, nou, dat begint dus donderdag, eindigt komende zondag met Unity NL on Tour. En er zijn echt van allerlei evenementen, onder andere ook de kerkdienst die gaat weer terugkomen. Imagine Dragons, Bad Liar, nou, I Like It, dit is Narcotic.

Mr. Belt en Weasel, It's Not Right, But It's Okay. Eventjes een kleine mededeling van huishoudelijke aard voor mensen die regelmatig op het Utrechtse jaagpad komen. Dat namelijk een tijdje is afgesloten van 14 tot en met 17 juli. Het is dan afgesloten voor verkeer vanwege werkzaamheden aan het asfalt. En tijdens die werkzaamheden wordt het wegdek vervangen, waardoor de rijbaan volledig wordt afgesloten. En die werkzaamheden beginnen op dinsdag de 14e van juli om 7 uur in de ochtend. En die duren naar verwachting tot donderdag 17 juli om 5 uur in de middag. Nou, meer nieuws uit Leiden, maar ook al het nieuws uit Voorschoten, dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Zometeen deel 2 van de middagshow met daarin onder andere Sweater Hagen. Zij hebben namelijk aanpassingen moeten doen aan het feest dat deze week gaat plaatsvinden.

0: On Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de Straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vielen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor het knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging. A13 naar Den Haag tussen Rotterdam Overschie en Delft-Noord 10 minuten extra. A20 naar Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland heb je 35 minuten vertraging. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Delfshaven staat 7 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. Met nu een van de zomerhits op naam van Jugal en Solto. Centraal Plus. Dit is Jamaican.

0: Jugal en Solto met Jamaican Bam Bam. Die hoorde je bij Centraal Plus. Het is dinsdag 23 juni, even na vieren. Dat betekent deel 2 van de middagshow. Middagshow van Centraal Plus met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En dit is dan stiekem toch wel een beetje een soort van alarmerend bericht. De dierenambulance die dreigt te verdwijnen zonder een hogere gemeentebijdrage. Zij zeggen over 3 jaar, als we zo doorgaan, dan zijn we failliet. Nou, jarenlang gaat het niet heel erg goed met de stichting. Ze hebben daarnaast ook nog het vogelasiel Leiden. Staan in de rode cijfers. En het gaat gewoon eigenlijk niet heel erg goed. En daarom zijn ze eigenlijk op zoek naar zoveel mogelijk geld. En zij zijn heel erg bang dat zij binnen 3 tot 5 jaar de deuren officieel moeten gaan sluiten. Het complete verhaal vind je op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. En ik denk dat zij ervan uitgaan of dat ze hopen dat de gemeentes in ieder geval een kleine duit in het zakje gaan doen. Ik ga zo meteen bellen met Sandra. Gaan we het hebben over Sweaterhagen. Zij hebben namelijk het programma aangepast van het zomerfeest deze week. Ook Luna komt eraan na Sam Hunt. Take your time.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: Luna, Bailando en Take Your Time van Sam Hunt, die hoorde je bij Centraal Plus. Morgen het zomerfeest bij Zwetterhagen in Zoeterwoude. Maar ja, morgen ook de dag waarop het echt heel erg warm gaat worden. Temperaturen ver boven de 30 graden. En dat betekent dat er een aantal aanpassingen zijn in het programma. En ik heb Sandra aan de telefoon van Zwetterhagen. Sandra, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Elmar.
0: Ja, is dit toch een soort van domper op de feestvreugde? Of zeggen jullie, eigenlijk hebben we er gewoon totaal wat anders van gemaakt, maar we gaan het net zo gezellig maken als ieder jaar?
1: Nou, natuurlijk het laatste. Hè? We gaan het net zo gezellig maken als ieder jaar. Maar ook, moet ik ook echt wel heel eerlijk zijn, het is ook wel een domper. Want we hebben hier heel hard naartoe gewerkt de afgelopen maanden. Van alles geregeld en het was echt zo'n leuk programma. Maar we hebben ook heel veel dingen nu moeten afgelasten. En ja, dat is toch wel heel erg zonde.
0: Ja, leg mij even uit dat zomerfeest. Hoe ziet dat er jaarlijks uit buiten bij jullie bij Zwetterhagen?
1: Nou, eigenlijk is het een klein festival. Zo moet je het eigenlijk zien. We hebben altijd de muziektent van de gemeente staan. Daar zijn dan de artiesten die daar optreden. En het ziet er gelijk vrolijk uit. Hè? Het is geel met blauw, dus het is gelijk heel gezellig. Dan hebben we een markt. Er zijn altijd dagbestedingsgroepen die verkopen hun producten. Maar niet alleen van Zwetterhagen, maar ook van andere locaties van Veliva. Die staan daar dan. En we hebben een kleine kermis. We hebben altijd een draaimolen, een rolstoeltoegankelijke draaimolen. En een La Bamba, een soort draaibank. En een treintje die door het dorp rijdt. En dan hebben we nog wel activiteiten als sminken. En je kan voor één dag in het onecht verbonden worden. Dus je kan zogenaamd trouwen voor één dagje met je beste vriend of vriendin. Of met je moeder of met wie dan ook. Dus zo ziet het er eigenlijk uit.
0: Ja, echt een hele bijzondere dag. Morgen dus een aantal aanpassingen. Wat is er geschrapt? Wat gaat er wel door? En op welke manier kan dat doorgang vinden?
1: Nou, wat we geschrapt hebben is de La Bamba en het treintje. De rolstoeltoegankelijke draaimolen, die staat er wel. Omdat die meneer was al op zondag gekomen. En die hebben we net nog in een schaduwrijke plek kunnen zetten. Die draait wel aangepast. Dus die draait in de avond. En die draait morgenochtend. Maar dat is het dan ook. Daarna gaat hij dicht. Maar dat is eigenlijk de enige buitenactiviteit die er is morgen. Voor de rest is alles binnen. Maar de La Bamba hebben we dus afgezegd. Het treintje hebben we afgezegd. De muziektent staat er niet. Dus de markt gaat naar binnen. De optredens zijn natuurlijk binnen. En het schminken en het trouwen ook. Dus ja, zo proberen we het nu toch vorm te geven.
0: En gaat dat een beetje makkelijk, al die dingen annuleren of misschien verplaatsen? Is er zeg maar bereidwilligheid bij de mensen van al die bedrijven die anders zouden komen?
1: Ja hoor, ja, en dat merk ik wel. Want dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat we hier te maken hebben met een kwetsbare doelgroep. Hè? Het zijn mensen met een verstandelijke beperking. Sommigen hebben ook lichamelijke beperkingen. Het is een kwetsbare doelgroep. Veel ouderen wonen hier. Dus ik denk dat dat ook maakt dat er wat makkelijker op gereageerd wordt. En daarbij heb ik ook met een aantal mensen afgesproken. En die komen hier al jaren, hè? Dat scheelt natuurlijk ook. Of dat ze dan op een ander moment dit jaar terugkomen. Zodat we die La Bamba, dat is de hit van het zomerfeest. Eigenlijk zonder de La Bamba geen zomerfeest. Daarvan hebben we afgesproken, nou als het lukt, dan prikken we nog een datum en dan komt die later in het jaar.
0: Nou, eigenlijk morgen is het dus gewoon te mooi en te warm weer. Wat vinden jullie bewoners ervan dat het is aangepast? En misschien wel het allerbelangrijkste, wat gaat er binnen dan wel allemaal door en gebeuren?
1: Ja, nou, ze vinden het niet leuk. Dat kan ik je wel zeggen. Sommigen zijn echt heel erg teleurgesteld. Het is soms ook lastig om het aan de bewoners hier uit te leggen. Van waarom het dan niet de La Bamba er bijvoorbeeld niet is. Hè, want soms ervaren bewoners de warmte toch op een hele andere manier dan wij dat ervaren. Maar ja, daarom is het juist zo belangrijk dat wij als begeleiders zorgen dat die cliënten morgen zoveel mogelijk uit die zon blijven. En goed blijven drinken ook. Hè? Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Nou ja, dus wat we verder hebben, we hebben het programma van de artiesten zoveel mogelijk wel door laten gaan. Dus morgen staat er een draaiorgel op het pleintje. Dan worden de bewoners feestelijk onthaald. Dan hebben we de officiële opening. Dan hebben we een sprookjesparade. Want dit jaar is het thema sprookjes. En dan gaan bewoners met vrijwilligers, die gaan zich verkleden in een aantal thema's. Houtkapje, Hans en Gietje, Frozen, nou, we hebben van alles. En die gaan dan zeg maar een show geven over de Rode Loper. Dan komt er een zingende prinses in een koets. Met twee unicorns op stelten. En dan komt Wilde Brouwer, dat is eigenlijk een oude bekende, die komt elk jaar hier wel optreden. Dan hebben we als topper Sven Versteeg van
0: Wat
1: de Dikke
0: gezellig.
1: Dag.
0: Ja, de man van die dikke nummer 1 hit.
1: Ja, de man van de dikke is echt heel erg leuk. En die heeft er heel veel zin in, die heb ik al even gesproken. En we eindigen eigenlijk met het Mazing Team. En het Mazing Team, dat is eigenlijk een duo. En die zetten dan nog even het hele terrein hier, of in ieder geval binnen. Zetten ze het even op stelten met allemaal feestnummers.
0: Nou, volgens mij moet dat helemaal goed gaan komen. Ondanks dat er dus een aantal activiteiten geschrapt zijn, klinkt dit als een heel leuk programma. En is het dan zo dat het echt alleen voor de bewoners is, of mogen mensen van buitenaf ook komen kijken?
1: Nou, normaal gesproken wel. Dan vinden wij het juist heel leuk. De kermis staat er toch. Dus hoe meer mensen daar gebruik van maken, hoe beter eigenlijk. En we vinden het juist ook leuk als mensen uit het dorp onze bewoners ontmoeten. En vice versa, hè, voor de integratie ook. Maar dit jaar hebben we helaas moeten besluiten dat het echt alleen voor Zwettehagen is. Omdat we gewoon niet die plek hebben binnen. Ik heb ook een bericht op onze socials laten plaatsen dat het dit jaar helaas vanwege de hitte besloten is. Maar vanaf volgend jaar, als het weer gewoon een beetje normaal is, dan is iedereen gewoon weer van harte welkom.
0: Nou, ik zou bij deze zeggen, zet de airco aan binnen, maak er alsnog morgen een waanzinnig mooi feestje van. En wanneer dan zeg maar de buitenactiviteiten herhaald gaan worden, dan komen we daar nog eventjes op terug.
1: Nee, dat is goed, Elmar.
0: Nou,
1: dankjewel.
0: Heel veel plezier, Sandra.
1: Dank je, komt helemaal goed. En fijne dag, hè?
2: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

0: Nothing to Lose en Sad Girls, de nieuwe van Bibi Rexha en David Guetta bij Centraal Plus.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En dan checken we even de meest actuele tussenstand van dit moment. Er is deze week in Leiden veel aandacht voor Kitty Kottie. En wij willen van jou graag weten, vind jij het belangrijk dat hierbij stilgestaan wordt? 37% zegt ja, 52% geeft aan nee en 11% ja, die weet het eigenlijk niet, die heeft geen idee. Kitty Kottie heeft te maken met het slavernijverleden. En ja, vind jij het belangrijk dat daar dus bij je stilgestaan wordt, ja of nee? Stemmen kan je doen tot en met aankomende vrijdag. En vrijdagavond dan ga je de uitslag terugzien met Joyce in het weekoverzicht. En stemmen

0: Even checken, zij komt uit Rotterdam. Temperatuur daar op dit moment 29 graden. Zoe Livaai en sluit me in je armen bij Centraal Plus. Inmiddels 16:30 geworden. Ik heb zometeen bezoek hier. Jacinta Paardenkoper komt praten over het dorpsfeest in Zoeterwoude. Dat wordt momenteel opgebouwd. Morgen de laatste dag van het opbouwen. En vanaf donderdag dan gaat het dorpsfeest officieel beginnen. En wat er allemaal gaat gebeuren en of er nog iets van een hitteprotocol aan zit te komen, de antwoorden gaan we zometeen krijgen. Ook Another en 45 Ultra met Talk To You komt eraan. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Rudo.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Wassenaar is bereid om met Den Haag asielzoekers te ruilen voor statushouders. Dit stelt wethouder Laurens van Doeveren van de VVD uit Wassenaar voor in het radioprogramma Spuigasten van Den Haag FM. De nieuwe coalitie in Wassenaar wil de asielopvang in attractiepark Duinrel flink afschalen. Het aantal opvangplekken moet terug van 930 naar 150. Op dit moment vangt de gemeente Wassenaar 930 mensen op. Op basis van het aantal inwoners in de gemeente Wassenaar hoeft dit maar 150 te zijn. Wassenaar heeft dus 780 plekken te veel, een overschot van 610%. De Leidendorpse basisschool Elkerliek wordt per 1 augustus onderdeel van Pro. In december vorig jaar werd hier al een intentieverklaring voor getekend. Pro is de onderwijsorganisatie voor het openbaar, primair en speciaal onderwijs in Leiden en Leidendorp. Bij deze stap borgt Pro de continuïteit van zowel het reguliere als het internationale onderwijs op deze school voor leerlingen, ouders en medewerkers. De reguliere afdeling van de Elkerliek in Leidendorp wordt samengevoegd met de Hasselbraam. De internationale afdeling blijft ongewijzigd. Directeur Paul Dirksen van Pro schuift donderdagochtend om 8:55 aan in de ochtendshow van Centraal Plus om de nieuwe plannen toe te lichten. En Peter Heikoop wordt per 1 juli benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Kentalis. Hij volgt Jos Aartsen op die na afloop van zijn zittingstermijn afscheid neemt. De Leidse burgemeester kijkt uit naar zijn rol bij Kentalis. Hij zegt dat communicatie voor iedereen belangrijk is en de basis is om mee te kunnen doen. Kentalis is de expertiseorganisatie op het gebied van communicatie, taal en horen. Met zorg, onderwijs, onderzoek en kennisdeling ondersteunt Kentalis mensen voor wie communiceren niet vanzelfsprekend is. Waaronder mensen met een taalontwikkelingsstoornis en die doof of slechthorend zijn. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 20 tot 21 graden.

0: graden. Morgen komt er warmere lucht vanuit het zuiden onze kant op met veel zon en weinig wind. Al is er langs de kust wel een zeewindje te verwachten. De voorspelde temperatuur voor morgen is in de Leidse regio in Wassenaar zo'n 34 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 95 kilometer file in de regio. Op een aantal wegen loopt het goed vast. Vooral bij Den Haag. Zoals op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein heb je een kwartier vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. Ook op de weg naar Den Haag op de A12 vanuit Utrecht. Tussen Zoetermeer en het knooppunt Prins Klausplein 25 minuten extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A13 naar Den Haag tussen Rotterdam Airport en Delft. 20 minuten vertraging. Hier is de linkerrijstrook ook dicht door een ongeluk. Dan bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. Tussen Krooswijk en Moordrecht doe je er een kwartier langer over. En de A20 naar Hoek van Holland voor het Kleinpolderplein 10 minuten extra. Dat komt ook door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. Er is vertraging op het spoor. Tussen Rotterdam en Dordrecht rijden namelijk op dit moment geen treinen door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Dikke, dikke hit in de 30, de hitlijst van Centraal Plus. Die vind je online via centraalplus.nl en hoor je iedere zaterdag tussen 5 en 7 met Erwin Prins, de 30 populairste hits van dit moment. Another and 45 Ultra en Talk to You. Het is de middagshow en ja, toch even respect voor de Bikkels die momenteel druk bezig zijn met het opbouwen van het dorpsfeest in Zoeterwoude. Ik heb Jacinta Paardenkoper in de studio. Momenteel, hoeveel man is daar aan het werk op dat grasveld bij SJZ?
1: Ik denk een man of 10.
0: En die staan dus in de zon de tent op te bouwen. Die staan eigenlijk alles in gereedheid te brengen om aankomende donderdag te gaan starten.
1: Klopt, ja.
0: Hoeveel zin heb jij daarin?
1: Best wel veel. Het is een beetje warm, maar daar gaan we ook alweer mee om.
0: Ja, laten we eerst even over de warmte beginnen. Is er een bepaald hitteprotocol, een warmteprotocol? En hoe gaat dan die samenwerking bijvoorbeeld met de gemeente of de veiligheidsregio?
1: We hebben niet een specifiek warmteprotocol, maar we hebben wel het programma aangepast. En daarvan hebben we de gemeente nu al op de hoogte gesteld.
0: En dat betekent dus extra water ingeslagen. En is het dan ook zo dat jullie een beetje op de bezoekers letten dat ze niet al te veel drinken bijvoorbeeld tijdens die dagen? Of zeggen jullie het is ook wel een beetje eigen verantwoordelijkheid?
1: We letten er wel op, maar we vinden ook wel dat het de verantwoordelijkheid van de bezoeker zelf is.
0: Ja, 4 dagen feest. Hoe gaat het programma even in grote lijnen eruit zien?
1: We beginnen donderdagavond met een bingo waar meestal 350 man zit. Dan hebben we vrijdagmiddag kinderactiviteiten al en een programma voor de ouderen. En zaterdagavond een aantal bands. Dan zaterdag beginnen we weer met een kinderprogramma. Zaterdagavond hebben we een band en zondag zijn we tot een uur of 10, want dan staan jullie daar als laatste.
0: Ja, met heel veel artiesten van eigen bodem. Hey, dit jaar is er ook wat veranderd. Voor de vrijdag en de zaterdagavond voor de grote feesttent is er entree.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe is dan bijvoorbeeld de kaartverkoop gegaan? Want daar zijn jullie een paar maanden geleden al mee begonnen.
1: Ja, we zijn gestart met een early bird verkoop. Dus de pre-verkoop, zeg maar. Die was redelijk snel uitverkocht. Daar hadden we een bepaald aantal kaarten voor. Daarna is de voorverkoop in gang gegaan en dat loopt lekker. En je merkt wel dat naarmate de mensen zien wat voor weersvoorspelling er komt, dat er toch nog wel weer meer mensen kaarten gaan kopen. En vanaf vrijdagavond zijn de kaarten aan de kassa te koop.
0: Dus de late beslissers die vrijdagavond denken, weet je wat, ik ga er toch nog gezellig even naartoe.
1: Ja.
0: Die zijn ook gewoon welkom.
1: Die zijn ook gewoon welkom, ja.
0: En hoe gaat dan zeg maar dit weekend er exact uitzien als we gaan kijken naar de activiteiten buiten de tent? Want ook op het grasveld is er echt heel veel te doen. Van jong tot oud. En ik begreep zelfs dat er een kerkdienst gaat plaatsvinden.
1: Ja, dat klopt. Die hebben dit jaar voor het tweede jaar, zondagochtend. Die is gewoon in de tent. En alle activiteiten op het veld hebben we wel een beetje aangepast. Dus we hadden altijd springkussens, maar die hebben we dit jaar afbesteld. Want verbrand billetjes, die willen we niet. Dus daar komt nu de supersoker en het waterballonnengevecht voor in de plaats. En er zijn wat andere aanpassingen.
0: Wat ik zo mooi vind, jullie doen dit echt alleen maar met vrijwilligers. Zijn er het complete jaar mee bezig. Echt avond aan avond, vergaderingen, overleg. Met hoeveel mensen doen jullie dit nou in totaal als we gaan kijken naar dit weekend bijvoorbeeld?
1: Als je alles bij elkaar optelt, denk ik dat er toch wel een 120, 130 man aan vrijwilligers rondloopt.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En dan echt allemaal uit Zoeterwoude?
1: Voor een groot gedeelte wel. En niet iedereen staat daar natuurlijk alle dagen. Ik bedoel, je kan ook gewoon 2 uurtjes of 3 uurtjes komen, maar en het is weer familie en vrienden van, dus die komen dan weer ergens anders vandaan. Maar de meeste komen wel uit Zoeterwoude zelf.
0: En als we dan nu kijken naar de komende dagen, zijn er nog extra handjes nodig? Of zijn jullie voor dit jaar echt compleet voorzien?
1: Nou, we kunnen nog wat verkeersregelaars gebruiken. En we kunnen voor de zondagmiddag nog wat mensen voor de bardienst gebruiken.
0: Oké, aanmelden. Is er een website of een mailadres?
1: www.dorpsfeestzoeterwoude.nl. En daar zit de knop ik word vrijwilliger. En dan kom je vanzelf in het systeem van onze vrijwilligerscoördinator Stefan. En die heeft een heel mooi rooster waar hij dan nog kan zien wanneer jij eventueel kan aanschuiven.
0: En waar heb jij zelf nou voor de komende dagen echt het allermeest zin in?
1: Dat ik op dat veld loop en dat ik mensen een leuke tijd zie beleven. En dan hoef ik niet eens bedankt te worden, maar als ze het naar hun zin hebben, dan vind ik het al leuk om te zien.
0: Ja, wat ik zo tof vind altijd, wij komen nu een aantal jaren daar op dat dorpfeest. En inderdaad, jong, oud, iedereen mengt met elkaar. Het is gezellig, het is gemoedelijk.
1: Ja, dat is het mooie van het hele feest. En dat het ook, dat proberen we natuurlijk in het programma wel aan te passen. Maar opa's komen naar, opa's en oma's komen naar kleinkinderen kijken. Jongeren komen naar een bepaalde band kijken. Ouderen hebben weer een ander. Als je naar de Baggercross kijkt, dat is ouders met kleine kinderen. Dus het gaat van alles door elkaar heen.
0: Nou is vanmorgen mijn collega Brigitte een kijkje komen nemen. Vanavond een uitgebreide reportage op tv bij Centraal Plus. Lopen jullie een beetje op schema?
1: Ja, eigenlijk wel. We zijn dit jaar volgens mij iets eerder begonnen dan de andere jaren. En het gaat voorspoedig. Dus dat is fijn.
0: En dan aankomende zondag om 10:00, dan is het afgelopen. Hoe zien die dagen daarna er dan uit?
1: Nou, wij gaan zondagavond, als de tent leeg is, gaan wij al de tent opruimen. Daar gaan we waarschijnlijk tot laat in de avond mee door. En dan zondagochtend of maandagochtend beginnen we alweer vroeg. En dan hopen we toch zeker wel maandagavond klaar te zijn.
0: Dus dat is eventjes gewoon snelheid erop. Ja. En alles gewoon echt snel afbreken.
1: Ja, ja, ja. Want 2 dagen is wel veel om dan na zo'n heel weekend nog op te ruimen.
0: Kan ik me heel goed voorstellen. En de vrijwilligers die nu dus al aan het werk zijn, die hebben ook dan echt vrijgenomen. Ja. Of een soort van vakantieweek opgenomen op werk.
1: Ja, er zijn mensen die er speciaal vrij voor nemen. En er zijn ook mensen die voor het opruimen weer vrij nemen. Gelukkig. Want anders dan moeten we alles met 5 man doen of zo. Dat is niet fijn.
0: Voordeel is dan wel dat als ze terugkomen volgende week op werk, dat ze gewoon helemaal zongebruind zijn van deze, ja, kan bijna zeggen, subtropische week.
1: Ja, dat zeker.
0: Hey, voor het complete programma, waar kunnen de luisteraars van Centraal Plus op kijken?
1: www.dorpsfeestzoeterwoude.nl.
0: En donderdag dan gaat het officieel beginnen. Ik wil jou bij deze met het complete team van vrijwilligers heel veel succes toewensen.
1: Dankjewel.
2: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

2001 en dan nu in één keer 2026. Ja, met de SOS Project Sunshine in My Soul. Samen met dus Dante Thomas. En daarvoor Ricky Martin met Living La Vida Loca. En ik had Jacinta Paardenkoper in de studio om te praten over het dorpsfeest in Zoeterwoude. Vanaf komende donderdag gaat dat beginnen. Een paar kleine aanpassingen, onder andere extra water ingeslagen. En er zijn geen springkussens, want die gaan gewoon simpelweg veel en veel te heet worden. Het is de middagshow van Centraal Plus met Dua Lipa en Chris Martin. Na Keigo, Khalid en Griffin. Save My Love.

0: Dua Lipa, Chris Martin, Homesick en Save My Love van Keigo, Khalid en Griffin. Die hoorde je bij Centraal Plus. Het is de middagshow, inmiddels bijna 5 uur geworden. Even na 5, dan ga ik je bijpraten in de nieuwsupdate van vandaag met al het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En nu toch weer eventjes tijd voor het zonnetje op de radio met Louis Fonsi en Demi Lovato. Dit is Echa Me La Culpa.
1: Hey Fonsi.

0: Unity NL on Tour komt naar het Dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Hoevenkamp met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden. En ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit twee Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar wil hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het op een aantal wegen vast. Vooral rondom Den Haag moet je geduld hebben, zoals op de A4 richting Amsterdam. Tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein heb je een kwartier vertraging. Dan een klein stukje verderop richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade. Een half uur extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag tussen Bleiswijk en Nooddorp. 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Eerder vanmiddag, maar de weg is alweer een tijdje vrij. A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En de andere kant op doe je er 10 minuten langer over. A20 naar Gouda bij Moordrecht een kwartier vertraging. En A20 richting Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins Alexander en het Kleinpolderplein is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou. De werkdag ten einde en ik heb de nieuwsupdate voor je klaarstaan. En de weekend. Na Alex Warren, Passenger.

0: The Weeknd, In The Night en de nieuwste Passenger van Alex Warren bij Centraal Plus.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: op naar een aantal snikhete dagen.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, vandaag eigenlijk een soort van amuse, een soort van voorproefje. En vanaf morgen dus op een heleboel plekken code oranje. Allerlei maatregelen gaan ernaar worden genomen vanwege dus die extreme hitte. En in Frankrijk, daar zijn gewoon temperaturen gemeten van echt ver boven de 40 graden. Dus daar doen ze er stiekem gewoon nog eventjes een klein schepje bovenop. Het is de middagshow, einde van de werkdag. Dat betekent zometeen lekker in de tuin zitten. Misschien wel in de luwte, een beetje in de schaduw. Of gewoon barbecuen. Ja, of je gaat gewoon lekker binnen zitten met de gordijnen dicht of de airco aan. En vanavond voetbal kijken. Onder andere Portugal en Engeland. Dat zijn de twee landen die sowieso vanavond moeten gaan spelen. Niet tegen elkaar, maar het zijn wel zeg maar de twee grote landen die vanavond op het programma staan. Ik heb de nieuwsupdate voor je klaarstaan. En ook de nieuwste Medusa komt eraan. Eerst een liedje die, nou, die past prima bij vandaag. Playa Hiti. Dit is The Summer Is Magic. The summer.

0: Medusa, Don't Wanna Go Home.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Met het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar beginnen we in Leiden. Pro D66 en het CDA, zij komen er niet uit. En dan heb ik het over de coalitieonderhandelingen. Vanmorgen is het nieuws naar buiten gekomen dat die dus officieel geklapt zijn en dat er dus weer partijen met elkaar om tafel moeten gaan. Morgenochtend is partij Sleutelstad hier in de studio in de ochtendshow om 8:15, omdat zij namelijk kansen zien. Thijs Vos die komt hier aanschuiven in de studio. Daarnaast ook nog ander nieuws. Aanpassingen programma Dorpsfeest in Zoeterwoude. Ze zijn daar druk bezig met de voorbereidingen, het opbouwen van het evenement. Maar er zijn wel een aantal aanpassingen en die hebben alles te maken met de hitte. En er is een gratis zwemprogramma, een zomerprogramma. Dan kunnen kinderen kennis maken met waterpolo aankomende zomer. Ook dat is wel eventjes leuk. Wassenaar wil asielzoekers van Den Haag overnemen in ruil voor statushouders. Ook daar kan je een compleet artikel over terugvinden op onze website. En Zwetterhagen past programma Zomerfeest aan. En ja, je raadt het al, ook dat heeft dus te maken met de hitte van de aankomende dagen. Dat en meer online via onze nieuwsapp die je gratis kan downloaden en de website centraalplus.nl. Duiken wij zo meteen terug de jaren 90 in. Aerosmith en I Don't Want to Miss a Thing naar Rihanna. Dit is What Now?

blijft gewoon een mooi liedje. Aerosmith en I Don't Want To Miss A Thing, die hoorde je bij Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Met nu The Dead Dance, dit is Lady Gaga.

0: is How Do I Say Goodbye in de Dead Dance van Lady Gaga. 5:30, Centraal Plus staat aan. En zometeen dan ga ik even bellen met burgemeester Emiel Jentsch. Dat is de burgemeester van Oegstgeest. Het is namelijk aankomende vrijdag 26 juni de Veteranendag in het dorp. Ik ben wel benieuwd, hoe gaat deze dag eruit zien? En zijn er maatregelen genomen vanwege de warmte? Ook Sam Veld komt eraan met Alex Schulz en Be My Lover. En een hit uit de 30, Harry Styles met American Girls. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Rudo.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op Centraal Plus.

0: live.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Wassenaar is bereid om met Den Haag asielzoekers te ruilen voor statushouders. Dit stelt wethouder Laurens van Doeveren van de VVD uit Wassenaar voor in het radioprogramma Spuigasten van Den Haag FM. De nieuwe coalitie in Wassenaar wil de asielopvang in attractiepark Duinrelflink afschalen. Het aantal opvangplekken moet terug van 930 naar 150. Op dit moment vangt de gemeente Wassenaar 930 mensen op. Op basis van het aantal inwoners in de gemeente Wassenaar hoeft dit maar 150 te zijn. Wassenaar heeft dus 780 plekken te veel, een overschot van 610%. De Leidendorpse basisschool Elkerliek wordt per 1 augustus onderdeel van PRO. In december vorig jaar werd hier al een intentieverklaring voor getekend. PRO is de onderwijsorganisatie voor het openbaar, primair en speciaal onderwijs in Leiden en Leidendorp. Bij deze stap borgt PRO de continuïteit van zowel het reguliere als het internationale onderwijs op deze school voor leerlingen, ouders en medewerkers. De reguliere afdeling van de Elkerliek in Leidendorp wordt samengevoegd met de Hasselbraam. De internationale afdeling blijft ongewijzigd. Directeur Paul Dirksen van PRO schuift donderdagochtend om 9:05 aan in de ochtendshow van Centraal Plus om de nieuwe plannen toe te lichten. En Peter Heikoop wordt per 1 juli benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Kentalis. Hij volgt Jos Aartsen op die na afloop van zijn zittingstermijn afscheid neemt. De Leidse burgemeester kijkt uit naar zijn rol bij Kentalis. Hij zegt dat communicatie voor iedereen belangrijk is en de basis is om mee te kunnen doen. Kentalis is de expertiseorganisatie op het gebied van communicatie, taal en horen. Met zorg, onderwijs, onderzoek en kennisdeling ondersteunt Kentalis mensen voor wie communiceren niet vanzelfsprekend is. Waaronder mensen met een taalontwikkelingsstoornis en die doof of slechthorend zijn. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 20 tot 21 graden. Morgen komt er warmere lucht vanuit het zuiden onze kant op met veel zon en weinig wind. Al is er langs de kust wel een zeewindje te verwachten. De voorspelde temperatuur voor morgen is in de Leidse regio in Wassenaar zo'n 34 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt nu vooral vertraging op de A4 en de A16. De A4 naar Amsterdam doe je er 3 kwartier langer over tussen de Keteltunnel en Hoogmade. Komt er een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk, 3 kwartier vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. De A20 naar Gouda tussen Krooswijk en Moordrecht is het oponthoud 1 kwartier. En de N209 Hazeswoude richting Rotterdam tussen Industrieterrein Hoefweg Zuid en Bergse Hoek Noord heb je ook 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

0: Be My Lover, Sam Veld en Alex Schulz en Harry Styles met American Girls.
1: Centraal Plus.
0: Aankomende vrijdag, het is dan 26 juni, dan is het tijd voor de veteranenbijeenkomst in Oegstgeest. En ik heb momenteel burgemeester Emiel Jens aan de telefoon. Emiel, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Aankomende vrijdag, allereerst, het belooft een hele warme dag te gaan worden. Zijn er maatregelen genomen?
2: Ja, wij proberen de ruimte waarin we onze veteranen ontvangen zo koel mogelijk te maken. Maar we realiseren ons dat het, ondanks dat extreem warm wordt, en we gaan ook zo min mogelijk naar buiten. In de regel gingen we altijd naar buiten om even een foto te maken, even het perkje, het Anjerperkje voor het gemeentehuis te bewonderen. We blijven nu zoveel mogelijk binnen.
0: En hoe gaat deze dag er nou exact uitzien en hoe bijzonder is dit? En hoeveel veteranen gaan er komen?
2: Ja, nou, ik kijk er altijd ontzettend naar uit. Omdat we de veteranen die zoveel gedaan hebben voor onze vrijheid, om die in het zonnetje te zetten. En als we het hebben over veteranen, dan hebben we het over mensen die bijvoorbeeld in Libanon met blauwhelmen op hebben gelopen. Eigenlijk de strijdende partijen daar uit elkaar hebben gehaald meer dan 45 jaar geleden. Maar we hebben het ook over jongere veteranen die in Afghanistan hebben gediend. Of met de dienstplicht in voormalig Joegoslavië hebben gezeten, meer dan een half jaar. Vaak wel mensen die heel direct met oorlogssituaties te maken hebben gehad. Dus ook in gevaarlijke gebieden hebben verbleven. En als ik kijk naar de leeftijden, hebben we mensen van 90, maar ook in de 20 die we dan verwelkomen met partner. En ik denk en ik hoop dat we zo'n 50 mensen, misschien een beetje meer, in het gemeentehuis mogen ontvangen. Dat doen we vanaf een uurtje of 4:30. En dan hebben we eerst een borreltje en met een nootje. En dan hebben we een toespraak. Centrum 45, dat zit naast het gemeentehuis. Daar worden getraumatiseerden verzorgd. En dat waren vroeger mensen die uit de oorlog terugkwamen. Maar dat kunnen ook nog steeds militairen zijn. Mensen die van de krijgsmacht zijn. Die geven een toelichting op hun werk. En ik realiseer me ook dat onder de huidige veteranen wellicht ook wel mensen zijn met trauma's uit het verleden. Dus daar zal herkenning zijn. En ik ga ook een beetje stilstaan bij de koopvaardij. Dat is een apart verhaal. Mensen die in de periode van de Tweede Wereldoorlog eigenlijk gevaren hebben. Nederlanders die gevaren hebben. Vaak onder de vlag van de geallieerden. En eigenlijk meer dan 5 jaar lang niet thuis konden komen. 1/3 heeft ook echt het leven gelaten daarin. Dus dat is echt een grote groep. En ook uit Oegstgeest zijn daar mensen geweest. En afgelopen jaar ben ik in Katwijk geweest, in het museum Katwijk, om daar kennis te nemen van de tentoonstelling. En daar zal ik ook zeker op terugkomen. Nou, mijn toespraak.
0: Belooft dus echt een hele mooie en gedenkwaardige dag te gaan worden. Praten we dan over veteranen enkel en alleen uit Oegstgeest, of komen ze uit de hele regio?
2: Nee hoor, dit is Oegstgeest. En er zal er misschien eentje van buiten zijn, maar Oegstgeest is hier de basis. Maar ik vergeet het belangrijkste voor de veteranen, is de blauwe hap.
0: Ja, wat houdt dat precies in, burgemeester?
2: Nou, de blauwe hap is eigenlijk bij mensen in de krijgsmacht is dat het Indisch eten. En we hebben ook een hele goede Indische keuken die dat voor ons neerzet. En het college schept dan op. Dus wij staan met de lepels klaar om dan de veteranen te bedienen van een mooi hap. We maken een groepsfoto. En we eindigen met een heerlijk taartje en een koffie. En dan hopen we rond 7:30, 8 uur iedereen weer in een gekoelde auto naar huis te kunnen brengen.
0: Ja, nou is het zo dat die groepsfoto normaal op het bordes genomen wordt. Is er al een alternatieve plek gevonden?
2: Nou, ik denk dat dat de hal wordt.
0: Ja, uiteindelijk ook
2: de hal van het gemeentehuis.
0: Een mooie plek.
2: Lekker koel.
0: Nou ja, ja. Volgens mij moet het een hele bijzondere dag gaan worden. Is het dan zo dat jullie deze veteranen ook zelf weten te vinden? Of kunnen zij zich aanmelden? Bijvoorbeeld als we gaan kijken naar de editie van 2027.
2: Wij krijgen een lijst van het ministerie van Defensie wie er veteraan zijn in Oegstgeest. Die nodigen we uit. En die hebben zich kunnen opgeven bij de gemeente. En met die mensen gaan we ook, en de partners uiteraard, van de avond en middag beleven.
0: Gaat een mooie, bijzondere dag worden. Komende vrijdag 26 juni de veteranenbijeenkomst in Oegstgeest. Burgemeester Emiel Jens, dank voor de toelichting en alvast heel veel plezier.
2: Heel graag gedaan.
1: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

The Script, Break Even en In My World van Afrojack en Ello Black. En daarvoor sprak ik ook nog met burgemeester Emil Jens over aankomende vrijdag 26 juni, de Veteranendag in Oegstgeest. Einde van de middagshow, dinsdag 23 juni. Morgen een nieuwe vanaf 3 uur. Dan gaat de airco hier weer op standje 10. En dan gaan we het samen een beetje cool houden. En misschien wel gewoon even lekker een ijsje eten. Ja, voor nu wens ik je een hele fijne avond. Zometeen na 6 uur non-stop de beste muziek. Afgewisseld met het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En nu heb ik nog The Greatest voor je. Dit zijn Sia en Kendrick Lamar.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Lovenkamp met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuring uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaar gewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp 35 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Bleiswijk en Gouda staat het stil over 3 kilometer. De weg is daar dicht. Verkeer van Den Haag naar Utrecht rijdt om via de A4 en de N11. Dus langs Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Dan op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. En op de A20 naar Gouda tussen Krooswijk en Knoop het Gouwe doe je er ook 40 minuten langer over. Dat heeft te maken met dat ongeluk op de A12 dat ik zojuist noemde. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Wassenaar is bereid om met Den Haag asielzoekers te ruilen voor statushouders. Dit stelt wethouder Laurens van Doeveren van de VVD uit Wassenaar voor in het radioprogramma Spuigasten van Den Haag FM. De nieuwe coalitie in Wassenaar.

0: borgt Pro de continuïteit van zowel het reguliere als het internationale onderwijs op deze school voor leerlingen, ouders en medewerkers. De reguliere afdeling van de Elkoliek in Leiden-Dorp wordt samengevoegd met de Hasselbraam. De internationale afdeling blijft ongewijzigd. Directeur Paul Dirksen van Pro schuift donderdagochtend om 9:05 aan in de ochtendshow van Centraal Plus om de nieuwe plannen toe te lichten. En Peter Heikoop wordt per 1 juli benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Kentalis. Hij volgt Jos Aartsen op die na afloop van zijn zittingstermijn afscheid neemt. De Leidse burgemeester kijkt uit naar zijn rol bij Kentalis. Hij zegt dat communicatie voor iedereen belangrijk is en de basis is om mee te kunnen doen. Kentalis is de expertiseorganisatie op het gebied van communicatie, taal en horen. Met zorg, onderwijs, onderzoek en kennisdeling ondersteunt Kentalis mensen voor wie communiceren niet vanzelfsprekend is. Waaronder mensen met een taalontwikkelingsstoornis en die doof of slechthorend zijn. En dat was het.
1: Meer nieuws vind je online.
0: En dan nog het weer vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 20 tot 21 graden. Morgen komt er warmere lucht vanuit het zuiden onze kant op met veel zon en weinig wind. Al is er langs de kust wel een zeewindje te verwachten. De voorspelde temperatuur voor morgen is in de Leidse regio in Wassenaar zo'n 34 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is nog niet gedaan met de spits bij ons in de regio. Vooral op de A12 en de A20 loopt het nu vast, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 naar Amsterdam tussen Rijswijk, Plaspoepolder en Zoeterwoudendorp. 20 minuten vertraging. A12, Den Haag-Utrecht, die is dicht bij Gouda. Dat heeft te maken met een ongeluk. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht rijdt om via Zoeterwoude en Alphen aan de Rijn. Over de A4 en de N11. Ja, en ik noem daarnaast zojuist die file op de A4, dus filevrij kan dat niet. De A16 van Rotterdam naar Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk heb je een 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. En door de afgesloten A12 loopt het ook vast op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen staat het zo goed als stil over 13 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
3: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
2: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
1: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt nog veel vertraging op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen de knooppunt de Benelux en Ketelplein doe je er een half uur langer over door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brienoordbrug 10 minuten extra door een auto met pech. En de A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen. Een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A12 bij Gouda in de richting van Utrecht. De weg is daar een tijdje dicht geweest. Maar de weg is nu weer vrij en de file lost daar razendsnel op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Wassenaar is bereid om met Den Haag asielzoekers te ruilen voor statushouders. Dit stelt wethouder Laurens van Doeveren van de VVD uit Wassenaar voor in het radioprogramma Spuigasten van Den Haag FM. De nieuwe coalitie in Wassenaar wil de asielopvang in attractiepark Duinrel flink afschalen. Het aantal opvangplekken moet terug van 930 naar 150. Op dit moment vangt de gemeente Wassenaar 930 mensen op. Op basis van het aantal inwoners in de gemeente Wassenaar hoeft dit maar 150 te zijn. Wassenaar heeft dus 780 plekken te veel, een overschot van 610%. De Leidendorpse basisschool Elkerliek wordt per 1 augustus onderdeel van Pro. In december vorig jaar werd hier al een intentieverklaring voor getekend. Pro is de onderwijsorganisatie voor het openbaar, primair en speciaal onderwijs in Leiden en Leidendorp. Bij deze stap borgt Pro de continuïteit van zowel het reguliere als het internationale onderwijs op deze school voor leerlingen, ouders en medewerkers. De reguliere afdeling van de Elkerliek in Leidendorp wordt samengevoegd met de Hasselbraam. De internationale afdeling blijft ongewijzigd. Directeur Paul Dirksen van Pro schuift donderdagochtend om 9:05 aan in de ochtendshow van Centraal Plus om de nieuwe plannen toe te lichten. En Peter Heikoop wordt per 1 juli benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Kentalis. Hij volgt Jos Aartsen op die na afloop van zijn zittingstermijn afscheid neemt. De Leidse burgemeester kijkt uit naar zijn rol bij Kentalis. Hij zegt dat communicatie voor iedereen belangrijk is en de basis is om mee te kunnen doen. Kentalis is de expertiseorganisatie op het gebied van communicatie, taal en horen. Met zorg, onderwijs, onderzoek en kennisdeling ondersteunt Kentalis mensen voor wie communiceren niet vanzelfsprekend is. Waaronder mensen met een taalontwikkelingsstoornis en die doof of slechthorend zijn. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 20 tot 21 graden. Morgen komt er warmere lucht vanuit het zuiden onze kant op met veel zon en weinig wind. Al is er langs de kust wel een zeewindje te verwachten. De voorspelde temperatuur voor morgen is in de Leidse regio in Wassenaar zo'n 34 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein 10 minuten vertraging door bergingswerk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de Commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Hovenkamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
2: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze het. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
1: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. In 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
3: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
4: Together you'll be doing it.
3: Of course, we are together all the time.
1: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog. Vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind. Nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Met nu meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.